0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. En tot zover het nieuws. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog. Met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking. Elders schijnt de zon.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB.

dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht. 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: nummer Classical Gas van Mason Williams. De gitarist en singer-songwriter wordt op 24 augustus 1938 in Abilene in Texas geboren. Vanaf 1967 levert hij tekstbijdrage aan de Amerikaanse televisiecomedy The Smothers Brothers. En van 1975 tot 1980 schrijft hij teksten voor de tv-serie Saturday Night Live. Begin 1968 heeft hij als componist een nummer 1 hit in Nederland met Cinderella Rockefeller in de uitvoering van Esther en Abby Oferin. Classical Gas, een nummer van hemzelf, komt op 31 augustus 68 de Nederlandse top 40 binnen. Het staat uiteindelijk 6 weken in de top 40 met 25 als hoogste positie. Vanaf mei 1971 gebruikt DJ Peter Holland van Radio Noordzee Internationaal het nummer als de tune voor zijn programma's. Daar kennen we dus ook van. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want Help van de Beatles bereikte op 2 september 1965 de gouden status in de Verenigde Staten. De single is op 19 juli 1965 op Capitol Records uitgebracht en is op 7 augustus de Billboard Hot 100 binnengekomen. Vanaf 4 september dat jaar staat de single 3 weken lang op de eerste plaats. Wij luisterden naar een live opname van de B-zijde van de single I'm Down. Deze versie werd opgenomen op zondag 1 augustus 1965... voor het tv-programma Blackpool Night Out in het ABC Theater in Blackpool voor de Engelse omroep ITV. Achteraf bleek het hun laatste live optreden te zijn voor de Britse televisie. Straks, muziekvrienden, langspeelplaat van de week. Het is een LP uit 1974. Het is het 13e album van een Amerikaanse vrouwelijke singer-songwriter van country muziek. Maar voordat we eraan toe zijn, kijken we eerst eens eventjes naar die top 40. Daar aan vast zit een tipparade. En uit die lijst gaan we alvast een liedje draaien. Het is van Duo Pelikaan.
1: Dit is de tipparade.
2: 6.
3: Het is wat, hè, tegenwoordig met die vuiligheid in de lucht en in het water. Die milieuverontwaardiging.

0: groot mee geworden.
1: Ja daar, ben jij van staatsbosbeheer of zo?
0: Nee.
1: Mooi, hier heb je een geldje. Kijk even de andere kant op.
0: Oh, dank u wel voor deze financiële bijdrage.
1: Hey, dat is een lekker slootje. Kom even op met die vaten. Zo, dat was één. Volgende.
0: De andere kant op kijken. Kent u die uitdrukking? Of iets door de vingers zien, een oogje dichtknijpen.
2: Ah, misschien vinden dat is iets wat wij eigenlijk nooit meer terug horen. Wat leuk om dit weer te beluisteren. Nummer 6 in de tipparade. Het liedje heet Zure Regen en is van duo Pelikaan. Het is een medley in de stijl van Rubberen Robbie. Dat was ons al opgevallen. Het is op de melodie van bekende hits en kinderliedjes. En dat wordt gezongen door Freek Henkes en Erik Dordrecht. Het gaat natuurlijk over milieuverontreiniging, met name over zure regen in ons land. In het liedje hoorden we net ook een imitatie van dominee Gremdaad. Werd in de tijd niet gedaan door Paul Hane, die de acteur eigenlijk is achter dominee Gremdaad, maar door een imitator, Frank van der Plas. Hij werd later bekend als ome Henk. Zure regen ontstaat door de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxide en ammoniak, afkomstig van fabrieken, het verkeer en de intensieve veehouderij. In Nederland werd het probleem in de jaren 80 door de Volkskrant onthuld. Het zou de inlandse natuur en vennen in Europa ernstig verzuren. Hierna zijn er allerlei maatregelen genomen door de meeste Europese landen om de uitstoot van onder andere zwaveldioxide tegen te gaan. Tegenwoordig is de lucht een stuk schoner, maar we kampen nu met een stikstofprobleem. Maar dat is veel lokaler. Muziekvrienden, dan nu totaal weer wat anders. De langspeelplaat van de week. Het is van een Amerikaanse singer-songwriter van country songs. Ze wordt geboren als Dolly Rebecca Parton Dean op 19 januari 1946 in Nashville, Tennessee. Ze was het vierde kind in een arm gezin met 12 kinderen. Ze schreef haar eerste liedje op 6-jarige leeftijd. En ze trad al regelmatig op televisie op toen ze 10 was. Op 16-jarige leeftijd wordt ze professioneel singer-songwriter. Ze schrijft liedjes voor anderen en brengt in 1967 haar debuutalbum uit, Hello, I'm Dolly. Daarmee start een carrière die bijna 60 jaar duurt. Ze bracht zo'n 49 studioalbums uit en schreef meer dan 3000 liedjes. Jolene is haar 13e studioalbum. De LP wordt uitgebracht in februari 1974 in de Verenigde Staten en is deze week de langspeelplaat van de week. Op de LP staan 10 songs, waarvan ze er 8 zelf schreef. Zo ook het nummer I Will Always Love You. Daarin neemt ze afscheid van haar zakenpartner en mentor Porter Wagoner. Het nummer wordt in de Verenigde Staten 3 maal een nummer 1 hit. In het origineel 1974, een heropname van Dolly Parton in 1982 en in 1992 in de uitvoering van Whitney Houston voor de film The Bodyguard. Op het album wordt ze begeleid door een 10-tal artiesten, zoals Chip Young en Pete Drake. Dolly Parton overlijdt op 25 augustus 2026. Ze heeft veel betekend voor de muziekindustrie, maar ook voor de vrouwenemancipatie en de armoedebestrijding in de Verenigde Staten. Een van die prachtige albums die ze heeft nagelaten is Jolene uit 1974 en is

0: liedje van de langspeelplaat van de week. Het album Jolene van Dolly Parton uit 1974. Het heet Highlight of My Life. Laatste nummer van kant 1. Muziekvrienden, dan nu één oude top 40. Eentje uit week 36. Het jaar, daar komen we vanzelf al achter. Daar zeg ik nog even lekker niks over. Als we die liedjes weer voorbij horen komen, dan ontdekken we het wel weer uit welk jaar dat is. Wat ik er wel over kan zeggen is, het liedje wat op nummer 1 staat is een medley met oude rock'n'roll nummers. Het is van een Britse studioformatie en het gezicht van de band was een tekenfilmkonijn. Goed, als ik naar die lijst kijk is opvallend dat er hip house in staat. Wat dat is, dat horen we dadelijk vanzelf. 6 nieuwelingen, 2 Nederlandstalige liedjes, dat is zeer weinig. Verder muziek uit Cuba, Verenigde Staten, Nederland, Frankrijk, Noord-Ierland, België, Zweden, Engeland, Brazilië en Zuid-Afrika.
1: Nummer 40.
0: Nummer 40 staat het langste nummer wat ooit in de Nederlandse top 40 genoteerd heeft gestaan. Ruim 17,5 minuut. Een klassiek werk, ook dat nog weer. Het is de Bolero van Ravel. Het plaatje was alleen natuurlijk op cd verkrijgbaar. Cd's die waren er net, zal ik je zeggen. Want dat paste natuurlijk niet op een vinyle plaat of op een 7-inch plaatje. Zo'n klein 45 toer singeltje. Het werd succesvol omdat het als herkenningsmelodie was gebruikt in de tv-serie Op Leven en Dood. Het staat dus op nummer 40 in die top 40.

0: Eddie Owens, bekende producer natuurlijk. En Kees Tolk.
1: I don't know if I like this accordion.
0: Ja, wat horen we nog meer?
1: What about you, Nancy?
0: De Vogeltjesdans. In dus zo'n hip-house versie. Ze noemden zich Grandmaster Chicken en DJ Duck. En het nummer heet Check Out the Chicken. Staat op nummer 39 in die top 40. Week 36, 19.
2: Het was 1960. We speelden in een rock'n'roll band.
0: Nee, geen 1960, zeg.

0: John Spencer.
1: Talentenjachten.
0: 38 met Bring Back Rock and Roll. Ja, veel muziek gemaakt in Nederland. De echte naam is Henk van Broekhoven. Komt uit Tilburg. Muziekvrienden, dan nu iets bijzonders. De band De La Soul.
2: And amaze you with absolute incredible out of this world type sounds. Look out, here we go.

zanger Bobby Bland. Ik denk dat hij maar één hit heeft gehad in Nederland. Dat was deze. Members Only. Grote artiest in Amerika. Het is eigenlijk een blueszanger met heel veel soul erin. Het is eigenlijk gewoon lekkere, gladde muziek, zoals we dat ook wel noemen.

tweede gedeelte zouden we dit eigenlijk gewoon weer eens eventjes helemaal moeten beluisteren. Want ja, dat is een liedje wat we eigenlijk nooit meer terug horen. Oh, nu zit ik dwars door Gloria Estefan heen te praten. Laten we die eventjes opnieuw starten.

0: in the heart.
1: Waanzinnig mooie stem. Gloria Estefan. Ze komt uit Cuba. Ze is geboren in Havana, maar groeide grotendeels op in Amerika, Verenigde Staten. Ja, Miami Sound Machine zat ze ook mee natuurlijk. Hè. Het was niet alleen maar die prachtige ballad die ze maakte. 35 dus stond zij met het liedje Don't Wanna Lose You. We zijn inmiddels beland. Plaatsje hoger. Nummer 34. Denk je nou, lekker rustig nummer. Het zal een band zijn die rustige liedjes maakt. Nou, we hebben het hier even over Guns N' Roses muziek, vrienden. Maar je weet het, hè. Vaak is het zo dat de grootste hits van dit soort rockbands ballads zijn. Hup je vingers natellen. 34 dus, Guns N' Roses. Misschien dat je het liedje nog kan herinneren. Het heet Patient.

0: to it.
1: Ja, je hoorde het goed. Stilte droom. Happy en happy. Eind jaren 70 hadden deze twee dames een hit met... Ik lig op mijn kussen stil te dromen. In dit jaar komt er een alternatieve versie van uit. Een house remix. Dus muziekvrienden, uit welk jaar hebben we deze?

hoor je van zo'n oude top 40 is dat er zoveel variatie in staat. Qua muziek, smaak en genres. En... wat dacht je hiervan? Allemachtig. Noord-Ierland komt een man. Van Morrison. Met het prachtige Have I Told You Lately That I Love You. Dat zouden ze van vaker tegen elkaar moeten zeggen. Vandaar dat hij er een liedje over maakt.

allemaal te beluisteren van Van Morrison. Dan nu de beukende bassen en vette drums van Janet Jackson. Dat was toch een beetje haar doorbraak. Het liedje in Nederland

0: Janet Jackson dus met het liedje Miss You Much. Het was in dit jaar de best verkochte single in Amerika. Daar werden er maar liefst 4 miljoen exemplaren van verkocht. Nou, dan ben je wel binnen. Als je elke singeltje een euro krijgt, toch? Nou, lekker verdienen. Zusje van natuurlijk. Dan nu muziek uit Volendam. We herkennen ze altijd direct.
1: It happened on a cold summer morning.

Malcolm McLaren. Dan zijn we nu inmiddels beland bij Rick Astley, zou je denken. Ah nee, Rick Astley met een O.

aparte titel You Never Stop Me Loving You. Van Sonia. Ja, en Stok Eet Kinder Wormen natuurlijk zitten die hierachter. Ja, het klonk als Rick Astley, alleen als met een hoge stem. Maar dat was het eigenlijk ook gewoon. De vrouwelijke Rick Astley. Sonia. Engelse zangeres was dat. En ze heet Evans eigenlijk met de achternaam.

was begin jaren 70 razend populair, Rod Stewart. Van deze periode eigenlijk ook weer. Had een album uitgebracht, Out of Order. Daar kwamen best wel een hoop singeltjes vandaan. En dit was er eentje van, Crazy About Her. Nieuw dus op 26. Een van de weinige Nederlandstalige nummers in deze top 40. Er staan er maar twee in. Dit is er dus eentje van. Gelukkig maar, zou ik je zeggen. Normaal.

0: En zo heet het ook, recht toe, recht aan, 25. En op 24 komt de hoogst nieuw binnengekomen plaat. Uit België zijn ze. Ik denk wel een van de meest legendarische houseplaten. Een van de eerste sowieso. Het tweede gedeelte staat hier gepland. Om nog eens een keer helemaal goed te beluisteren.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that.
2: Nummer 23.
0: En totaal andere muziek weer, muziekvrienden. Hoe leuk is dat, zo'n oude top 40?

gaat al 130 jaar mee. En we zien hem nog steeds regelmatig op tv. Iets strak getrokken in zijn gezicht. Maar dat is modern, hè? Spuitje hier, spuitje daar. Dan zie je er weer strak uit.

0: Gerard Joling, Muziekvrienden 23 met Stay in My Life.
1: Nummer 22.
0: We zijn nog niet bij het linker rijtje, dus we moeten dadelijk toch wel wat vaart gaan maken. We willen dadelijk natuurlijk die nummer 1 hier draaien. Het is een medley van oude rock'n'roll nummers. Dat is totaal wat anders dan dit. Dit wordt ook officieel weer hip house genoemd. House muziek waarin gerapt wordt.

Dwight Myers, zo heet hij. Hij noemt zichzelf Heavy D. Hij wordt geholpen hier door The Boys, vriendjes van hem. En het heet We Got

Van het album The Miracle komt het Breakthrough van Queen, staat op nummer 20. Nu weer dikke vette bassen en vette drummachines. Richard Marx, Amerikaanse zanger. Beetje Satisfied. Staat op 19 in die top 40. Week 36. Maar weten we al, muziekvrienden, uit welk jaar?

Karen Wheeler, Britse zangeres. In de band Soul to Soul van hun debuutalbum. En die hadden ze gewoon genoemd Club Classics Volume 1. Ja, hoe slim is dat eigenlijk? We hebben hier Eminem, zou je denken. Maar misschien kennen we daar ook wel het beste van. Die intro. Deze zijn we denk ik een beetje vergeten, dat origineel. Martika. Of Martika. Hoe spreek je het uit, zou je denken?

dan die versie van Eminem. Met een veel grotere hit in de wereld. Het liedje van Martika heet Toy Soldiers. En van Eminem heet het Like Toy Soldiers. Die versie van Eminem staat dus niet in deze top 40. Voor de duidelijkheid maar even.

muziek is wel typerend voor deze periode, zou ik zeggen. Nene Cherry staat op 14 met Kisses on the Wind. Ik zou hem graag het tweede gedeelte draaien, want eigenlijk zo'n liedje wat we nooit meer terug horen. Maar deze wel trouwens.

0: Confetti's heten ze en het liedje heet C-Day.
1: Een overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands hitgebeuren. Dit is de top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude top 40 gekozen. Eentje uit week 36. Het jaar is 1989. Ik lees de top 10. We draaien dadelijk de nummer 1 hit, die medley met die rock'n'roll nummers. En straks ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album Jolene van Dolly Parton uit 1974. Goed, komt-ie. Nummer 10, Just Keep Rocking van Double Trouble. Ook al zo'n hip-house nummer. 9, Lambada van Kaoma. Het werd een hele grote, dikke, vette nummer 1 hit. Nummer 8, The Best, Tina Turner. Nummer 7, Do the Right Thing van Red Hat, Kingpin en de FBI. Kunnen we ons die nog herinneren? Nummer 6, Blame It on the Rain van Milli Vanilli. Nummer 5, Reflections in de originele uitvoering van Diana Ross en de Supremes. Nummer 4, The Dance Classics The Mix van Ben Liebrand. Nummer 3, We Are Growing, Chaka Le Zulu van Margaret Singana. 2, French Kiss, Lil Louis en...

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur lang over de oorlog in Oekraïne gesproken. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. De Amerikaanse delegatie reist daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatsverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. In Overasselt heeft de politie gisteren met metaaldetectoren gezocht in het gebied rond de woning waar afgelopen week een beveiliger werd doodgeschoten. Bij eerdere zoekacties zijn meerdere wapens gevonden. Burgemeester Jurie Minses van de gemeente Heumen heeft de woning van G voor een jaar gesloten om de rust te doen wederkeren en de openbare orde te herstellen. En Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen via een speciale taskforce. Veroordeelde criminelen kunnen kiezen voor een kortere celstraf in ruil voor directe terugkeer naar hun land van herkomst. Vorig jaar kozen al 105 zware delinquenten voor deze regeling. Nederland heeft een vergelijkbare wettelijke mogelijkheid, maar past deze in de praktijk nog weinig toe. En tot zover het nieuws. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: uitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Als u toch bij Vroom en Dreesman bent, ga dan eens langs de modeafdeling. Daar is elke dag iets nieuws te ontdekken.
0: Dit programma is door mensen gemaakt.
2: This program is human made.
0: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: All the music comes from real people.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum. Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 36. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1989. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die top 40 kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat. Jive Bunny and the Master Mixers met Swing the Mood. Het is een Britse studioformatie uit Rotherham. Dus geen Rotterdam, nee, Rotherham. Het nummer is een medley van allemaal oude rock'n'roll hits. Zoals Shake, Rattle and Roll, Hound Dog en Let's Twist Again. Het is een beetje als Stars on 45, maar dan met rock'n'roll muziek. Ja. Ja, er zaten ook veel originele nummers in, zeg maar. Zoals Shake, Rattle and Roll van Bill Haley. Maar Elvis Presley zat er niet in. Dus ik denk niet dat ze daar de rechten voor hebben kunnen regelen. Het nummer groeide uit tot een wereldwijde zomerhit en voerde wekenlang de hitlijsten aan in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België en Australië. Het gezicht van de groep was Jive Bunny, een tekenfilmkonijn dat in hun videoclips te zien was. De oorspronkelijke versie werd door DJ en producer Les Hemstock gemixt. Deze werd later door vader en zoon John en Andrew Pickles tot een single gemaakt. Dadelijk dus nog veel meer muziek uit die oude top 40. En de muziek die we net hoorden is van de Bee Gees. Zij zijn op 31 augustus 1967 in de IBC-studio's voor de opname van hun nieuwe album Horizontal. Een van de nummers die ze ook opnemen is All My Christmas Came At Once. Het nummer wordt gezongen door Robin Gibb. Het liedje bleef decennia lang in de archieven liggen en is pas officieel door de band uitgebracht in november 2006 als bonus outtake op de boxset The Studio Albums 1967-1968. Ja, een vroeg kerstliedje zou je denken, zeker. Ja. Veel artiesten namen hun kerstmuziek zo in augustus en september op. Straks muziek van een Nederlandse rockband die in 1973 voet aan de grond probeert te krijgen in het Verenigd Koninkrijk. Het is een band met een zangeres. En dadelijk ook nog een muzikaal duo wat in 1966 tot 68 in Buffalo Springfield zit. Daarna vormen ze een kwartet met een ander duo. In 1976 hebben ze nog een eenmalige samenwerking wat tot een compleet album leidt. Dadelijk muziek van die plaat. Een bekend nummer zou ik je zeggen. Het kwam ook op single uit. En we hebben de langspeelplaat van de week. Het is een vinyle plaat, maar we draaien hem uiteraard van de originele cd. Komt uit 1974. Het is het 13e album van de Amerikaanse countryster Dolly Parton. En de plaat heet Jolene. En dadelijk een nummer van Michael Jackson uit 73, wat pas in 84 wordt uitgebracht. En een hit wordt in de Verenigde Staten. In Nederland, dat ga ik je nog niet verklappen. 31 augustus 1974 is de laatste uitzenddag van de zeezenders Radio Veronica, Radio Atlantis en Radio Noordzee International. Ik moet zeggen Radio Atlantis, hè? Ja. Op 1 september 1974 wordt namelijk in Nederland de anti-zeezenderwet van kracht. Hierin staat dat medewerking aan radio- of tv-uitzendingen vanaf vaar- en vliegtuigen in internationale wateren verboden is. Daarvoor werd dit gedoogd door de Nederlandse overheid. Het gevolg is dat de drie zeezenders besluiten de handdoek in de ring te gooien. Aantal zenders die ook op de Noordzee lagen, zoals Radio Miamigo en Caroline, die besloten door te gaan. Eerst vanuit België en later vanuit Spanje. Op Radio Veronica presenteert Rob Oud het laatste uur. Ferry Maat presenteert de laatste uren van Radio Noordzee internationaal. En Steve England het laatste uur van Radio Atlantis. Ja, het is toch Engels en Nederlands door elkaar, hè, volgens mij. Een paar uur daarvoor presenteert Lex Harding de laatste keer de top 40 via de zeezender Radio Veronica. Hij is de DJ van deze hitparade sinds februari 1970. Nadat Veronica is gestopt, wordt de top 40 vanaf oktober 1974 uitgezonden door de Tros op Hilversum 3 met presentator Ferry Maat. Terug nu naar de top 40 van zaterdag 31 augustus 1974. 10e jaargang nummer 35. Het nummer I Shot the Sheriff van Eric Clapton komt deze dag op 19 de hitlijst binnen en bereikt op 21 september 1974 de vijfde plaats. Het liedje is geschreven door Bob Marley, die het zelf in 1973 met zijn groep The Wailers op de plaat zette. Nadat Eric Clapton I Shot the Sheriff op single heeft uitgebracht, komt er meer vraag naar het repertoire van Bob Marley en The Wailers. Dat is een mooie bijkomstigheid. We gaan nu luisteren naar het nummer zoals het op 31 augustus 1974 door de zeezender Radio Veronica werd uitgezonden.
1: Van 1 tot 6 de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. Dit is de top 40.
2: Veronica! Nog maar 5 uur.
3: En de milde geur van Amerikaanse tabak. Pall Export, wereldbekend aroma. Leef met plezier, rond Pall Export.
1: Luisteraars, voor de laatste maal kunt u op Radio Veronica luisteren naar de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Programma dat vandaag 4 uur duurt, namelijk van 1 tot 5 uur. Want het laatste uur op Radio Veronica wordt een heel speciaal uur. Dat we maar 4 uur nationale zaterdagmiddaggebeurtenis hebben, zal de tipparade aanvangen zo omstreeks 3:30 en niet om 4 uur zoals gebruikelijk. In deze laatste aflevering van de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis hebben we de gelegenheid geboden aan de Nederlandse artiesten om hun mening te geven over het verdwijnen van Radio Veronica. Vandaag de Radio Veronica Top 40, Nederlands enige echte hitparade, 10e jaargang nummer 35. Het is die van 31 augustus 1974.
4: Veronica Veprian.
5: Caballero vorig jaar.
6: Caballero
5: vorige maand.
6: Caballero
5: vorige week.
6: Caballero
5: eergisteren.
6: Caballero
5: gisteren.
6: Caballero
5: vandaag.
6: Caballero
5: nu.

0: afgelopen weken nu met stip nieuw binnengekomen. Dat nummer 19. En dat is de...
1: Jongens, help nog. De
0: klapper van de week. Eric Clapton met I Shot the Sheriff.
2: Ik herhaal en ik blijf herhalen. Katja, lekkere drop van Lannenberg.
0: Dat drie weken genoteerd in de top 40. Vorige week 22 en nu op 18. En u hoort nu een heel nieuwe versie van Beer or Sangria van Sergio.

En dan is het afgelopen. Staat op nummer 37 in die top 40. Say No Go van De La Soul. Van een beruchte album 3 Feet High and Rising. Uit 1989 ook. En wat we erin terug hoorden, ja, was natuurlijk een stukje van deze.

Amerikaanse hip-hop band dus. En 37 in die top 40. Muziekvrienden, dan nu. Die Nederlandse rockband die in 1973 voet aan de grond probeert te krijgen in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat hier om Earth and Fire, de band van zangeres Johnny Kaagman en de broertjes Koerts. De groep heeft in Nederland vanaf 1969 succes met onder andere Seasons en Wild and Exciting. Ook de albums verkopen goed in ons land, zoals het debuutalbum en Song of the Marching Children. Er wordt geprobeerd om ook het publiek in Engeland te bereiken. Eerst met de single Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Daarna wordt op 5 september 1973 ook het album Atlantis van Earth and Fire in Groot-Brittannië uitgebracht. In augustus 1973 is de groep uit Voorburg in Engeland geweest om opname te maken voor het televisieprogramma Old Grey Whistle Test van de BBC. Daarna beginnen ze op 23 september 1973 aan een 17 dagen durende tournee door Engeland. Zo staan ze in het voorprogramma van Matt de Hoepel. Ze spelen onder meer in de Marquee Club en in het Rainbow Theatre in Londen. Ondanks al hun inspanningen halen de single Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en het album Atlantis de Britse hitparades niet. Daarmee was het avontuur voorbij. Earth and Fire heeft uiteindelijk nooit een notering in een Britse hitlijst gehad.

1989, bijna 40 jaar oud, muziekvrienden. En nog steeds is het ongekend goed. Technotronic uit België, nummer 24. Moet even goed kijken in die top 40. Het heet Pump Up the Jam. Dan nu dat nummer van Michael Jackson uit 1973, wat pas in 1984 wordt uitgebracht. Michael Jackson neemt het liedje Farewell My Summer Love op 31 augustus 1973. Pas in 1984 wordt het door zijn platenmaatschappij Tamla Motown Records uitgebracht. Eerst ook als een album met diezelfde titel, maar ook als single. Het komt op 26 mei 1984 de Billboard Hot 100 binnen en bereikt de 38e plaats. Ook in het Verenigd Koninkrijk komt het tot 7. In Nederland doet het helemaal niets.

Zweedse Nene Cherry staat op nummer 14 in die top 40, week 36, 1989. Met een liedje, Kisses on the Wind. Het werd in Amerika ook al een hele aardige hit en ook in Engeland. Maar ja, Nederland is ook, maar we horen het eigenlijk nooit meer terug. Dat is eigenlijk ontzettend jammer. Het is een liedje wat gaat over een meisje dat eerder volwassen wordt dan de andere meisjes en daardoor als eerste de aandacht van de jongens trekt. Dan nu dat muzikale duo wat van 1966 tot 68 in Buffalo Springfield zit. Daarna vormen ze een kwartet met een ander duo. En in 1976 hebben ze nog een eenmalige samenwerking wat tot een compleet album leidt. Het gaat hier om Stephen Stills en Neil Young en het album Long May You Run. En het kwartet waar ze in zaten, dat was natuurlijk Crosby, Stills, Nash en Young. In 1976 vormen ze dus de Stills Young Band. Andere leden van de groep zijn Joe Lala, Joe Vitale, George Perry en Jerry Ilo. Naast de titelsong staan op deze plaat onder andere Make Love to You, Midnight on the Bay en Guardian Angel. De LP bereikt de 26e plaats in de albumlijst van Billboard. In Nederland staat de LP 11 weken in de album Top 50 met 3 als hoogste positie. Waarschijnlijk ook dankzij de single Long May You Run. Het 45 toerenplaatje komt op 4 september 76 de Nederlandse top 40 binnen. Een week eerder is deze single de alarmschijf bij de Tros op Hilversum 3. Long May You Run staat 8 weken in de top 40 met 17 als hoogste positie.

0: enige originele versie. Het staat op het album Jolene van Dolly Parton uit 1974. Ja, ik vertelde al, in de Verenigde Staten wordt het 3 keer een nummer 1 hit. Deze versie, die we dus net hoorden uit 1974. Nog een heropname uit 1982. En natuurlijk de uitvoering van Whitney Houston voor de film Bodyguard in 1992. Muziekvrienden, ik heb er nog 2.
1: Nummer

0: David Johansen. Hij zat in de tijd in de New York Dolls. En hij noemde zich voor dit liedje Buster Poindexter. Hat, hat, hat. Staat op 12 in die top 40. Ik zei, ik heb er nog twee, dus ik heb er nog één.
1: 22.
0: Britse muzikanten, songwriters, producenten. En het is weer een hip-house liedje. The Beatmasters met Skatrain. Volgende week zijn we er weer via eigen vertrouwde radio. En je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9
1: uur. Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De politie zoekt de komende dagen verder in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wijchen. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Hierbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De woningen die nu worden gebouwd voldoen aan de huidige regels, maar zijn ontworpen voor een koele klimaat. Hierdoor dreigen ze in de toekomst ongezond heet te worden. Dit vormt een ernstig risico, aangezien hittegolven aantoonbaar leiden tot een hogere sterfte onder ouderen en kwetsbare groepen. Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur gesproken over de oorlog in Oekraïne. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. Witkoff en Kushner reizen daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. En in Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken rondom zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is wel een race tegen de klok, omdat de machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. En tot zover het nieuws. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Streektaal op zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Hij zit er weer klaar voor. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Streektaal op zondag. Nou, mijn naam is Wim Oegies en ik mag u een uur lang metnemen langs de mooiste muziek, verhalen en streektaal van hier. Maar niet alleen van hier, natuurlijk ook uit Groningen, Limburg en gewoon de hele provincie. Of het hele land door, zeg maar. Allerlei provincies pakken wij en dat laten wij mooie streektaal van hun. Nou, achter de knoppen zit vandaag Klaas Jonkman. En de man die de techniek zo netjes in toom houdt, dat het liet dat alles vanzelf giet. Maar dat is echt niet waar. En geloof me, dat doet het nooit. En je haalt het altijd netjes in de gaten. Nou, pak er maar een bakje bij en zet de zondagmorgen maar rustig aan. Want geniet maar van een uur vol muziek en humor hier bij DNO Media. Muziek uit onze streek. En waar gaan we nou mee beginnen vanmorgen? We gaan beginnen met Wim Drenten. Wim Drenten heeft een eigen nummer gemaakt. En dat heet Wij Boeren 2.0. Wie dacht dat de boeren alleen met trekker en overal rondlopen? Nou, die heeft het mooi mis. Want Wim Drenten laat u hem huren hoe de moderne boer klinkt. Dus met wifi in de stal. Wim Drenten.

dat was Wim Drenten met zijn Spiksplinter in een nummer en dat heet Wij Boeren. Ik ben een grote fan luisteraars van Herman Riethorst. Want muziek in uw leven is heel erg belangrijk. Ik zeg vaak ook tegen mensen bij mij in de buurt van muziek, dat is eigenlijk voedsel voor de ziel en dat is het ook. Nou, en Herman Riethorst die heeft een mooi nummer gemaakt en dat heet Er is muziek.

0: Ja, maar zo is het natuurlijk wel. En muziek, dat kleurt mijn dag. En dat zong Herman Riedhorst. We gaan een mooi lied laten horen. En het is eigenlijk bestemd voor iedereen. Het is een pelgrimsgebed op zijn Brabants. Paul van Loo en Ivo Rosbeek zingen voor ons een pelgrimsgebed. Mooi, rustig en precies goed voor de lui die nog met één oog dicht vlak bij de radio zitten. En het is zondagmorgen, dus dan kun je er mooi zijn rustig naar luisteren. Paul van Loo en Ivo Rosbeek.
1: Streektaal en muziek. Met Wim Oegies. Iedere zondag van 9 tot 10 uur.

Je maakt een schoon gezicht. Alle pelgrims komt weer op hemel. En elke zwerver komt weer toe.

Ja, mooi lied, hè? Van Paul van Loo en Ivo Rosbeek. Elke pelgrim en elke zwerver komt weer thuis. En zo is het natuurlijk wel. Ja, we gaan het draaien. We gaan een mooi nummer draaien van Ede Staal. En daar heb ik wel een speciale reden voor. Want het is natuurlijk zo, heel veel mensen die hebben het soms heel erg moeilijk. Ben ziek of zien het niet meer zitten. En daar heeft Ede Staal een prachtig mooi lied op gemaakt. Het heeft nog nooit zo donker geweest of het wordt wel weer lucht.

Ja, dat was Ede Staal met Het heeft nog nooit zo donker geweest of het wordt wel weer licht. Het is een echte klassieker. Dus trouwens, wat ik nou laat horen zometeen, dat is een heel speciaal lied. Het is de ballade van Staphorst en ik moet erin bezig, het is een AI-lied. Dus de band die dat speelt, die bestaat niet. Het is heel bijzonder en ik laat moet toch horen. Hij is zelfs in het dialect met een zachte G. En ik denk, het is zo'n bijzonder mooi lied ook, de melodie. Die wil ik u laten horen. Het is de ballade van Staphorst.

0: Ja, de journalisten luisteraars, dan heet dat zoiets van, hoe bestaat het? Hè? Dus ik had net met Klaas ook over, het is een stemme van een of andere beroemde zangeres. En ook de melodie. Maar ze zingt wel in het dialect, het is heel bijzonder. En er staat, als je naar YouTube gaat, dan kun je hem ook vinden. Onder Aiki, dus A-I-K-I, Aiki. En dat heet De Ballade van Staphorst. Ja, vandaar hier gaan we naar humor met Jans van Veen. Klein Jansie en Sien Annegie. Nou, humor met hem, daar zet hem maar schrap, want dat is zo'n verhaal waar je vanzelf een beetje schuin van gaat zitten.
1: Gezellige proties, mooie wassies, dan zit hij goed bij Wim Oegies.
2: Hoi! Zo, nou dat ik hier zo sta, ik mag wel zeggen, in wat een vreemdsoortig pak. Kan ik me best voorstellen dat jullie bij jezelf denken van, jongen, wat een raar persoon. En dan een keer gelijk ook nog, maar ik kan er zelf niks aan doen. Ik heb zelf namelijk nooit geen schuld. Dat had ik maar, hè. Het is de schuld van onze plaatselijke voetbalvereniging. Elke donderdagmiddag, dan wordt er bij ons een voetbalbladje door de baan de deur heen mikt. En dan snoef ik door de wacht als een bol op mapperdeu. Maar er stiert altijd van alles in, hè. Wij speelt in de zaterdagafdeling. Tenminste, onze voetbalclub. En de club die het van SZVDS. Elke club die zichzelf een beetje respecteert, die gebruikt een afkutting. En SZVDS, dat betekent van schupsen voor de scheen. Daardoor vind ik dat voetbalblad niet zo mooi, hoor. Want ik zou je vertellen, soms is het halve elftal is wel skorst, hè. Maar in ieder geval, wij zitten op een gegeven moment, kregen wij weer zo'n voetbalbladje. En dus toen een advertentie in van Leginus, onze caféholder, dat er een voorlichtingsavond houdt wordt over het Rode Kruis. Toen zeg ik tegen Annegie, dat kleine wifi van mij, ik zeg, doch gaan wij op af. Ja, ze zei, maar nou in de kroeg zitten kunnen. Maar in ieder geval, wij bent er heen sukkeld. En nou ben ik van binnen noet, ben ik een slim gevoelig persoon. Kan ik niks aan doen. Dat komt bij mij helemaal van binnen noet naar boven brobben. En dan zoes me dat het lief, hè. Kan ik niks aan doen, dat is allemaal gevoeligheid. En die kerel die vertoonde er ook nog lichtbeelden bij, had er nooit doen worden. Meisje, kinders, en op een gegeven moment, toen kwam de kardinale vraag. Hij zegt, en wel kan ik noteren als medewerker? Daarom schoot me omhoog, net of een veer aan zat. Ja. Ja. En hij rapte me aan de jas, ze zegt, god, daar zit nog wie skiddelie. Ze zegt, er is geen een die in de benen komt, hij bent de enigste. Ik zeg, als ik aanzegd heb, dan komt heel alfabet erachteraan. Op een morgen, ineens, toen zei Annegie, Jans! Ik zeg, wat is er mee weg? Ze zei, er zit volk bij de baan de deur. Ik zeg, god, doe maar even mee. Ik denk, het is veel dikker dan ik. Laat ze eerst maar pak. Ja, je weet nooit wat dat de stieting worden. Even later komt ze weer om. Ze zei, hoe, ze zei, het is niet best. Ik zeg, wat nou dan? Ze zei, dus die mevrouw, en die heeft er al over dat ze een kind een hand afkapt heeft. Ik zei, dat is ja verschrikkelijk. Ik op een kop in de kast, ik de grote tas onder de arm en ik nog deel op. Toen stond er een vrouw met zo'n groenachtig busje te rappen. Ze zegt, ik wil eens op mijn heuren, zei ze. Oh, ik wacht geven, want voor gehandicapte kind. Maar ja, dat zeg ik met al die gekkigheid. Heb ze mij bij ons elftal, heb ze mij ook gevraagd als medische verzorger. En dan zal ik je even vertellen, wij speelt in de zaterdagafdeling, want wij zijn nogal eukelemenisch ingesteld. Ja, iedereen moet me dan kunnen doen, anders is er niks aan. En maar een klein harmpje met een kromme beentjes, dat is onze laatste man. Een klein harmpje, dat is een zeer consequent persoon. Dat zo gauw als er een binnen de witte krietleen komt, als wap, zonder gras. We hebben 14 dagen nog, hebben we nog tegen Surben gespeeld van ACV. Hoe dat is een... Ze waren een half uur na de wedstrijd nog aan spitten in doelgebied, want ze waren even een jong kwiet. Ja, maar ja, dat zeg ik nog maar. Zo, kijk, zo beleef je dus van alles op een gegeven moment. Toen komt Willem, moest zijn postkantoor holen. Die komt bij mij. Hij zegt, Jans, ik heb hier een circulaire voor je. Ik kijk alle kanten op. Ik zeg, wat? Ik vind door gewoon stuk papier. Maar door steun op, als dat ik goed nodig ben om een cursus te volgen op mondbeheersing. Ja, dat hoort bij het Rode Kruis, ja. Ja, je weet nooit wat er allemaal gebeurt, hè? En nou jongen, de meisje van mij, dat ging weer een keer. Ze zegt, dat zal wel een mooie boel worden. Ze zegt, de eerste keer, ze zegt, ik ga met. Dat wil ik beleven. Ik heb nog zo'n betavis met zo'n lange buddel die zit. Hebben jullie ook nog wat kennen, hè? Zo'n heel lang zadel. En dan zit dat meisje van mij zit erop. Met zoveel ruimte is het nodig. En het eerste punt is voor Jansie. En dan hang ik helemaal plat over het stuur heen. Om zaken in evenwicht te houden. En door ging het heen. Ik zal je wel vertellen, wij waren net zo'n beetje boeten vries, denk ik ongeveer. En er zal wel een tegelluis liggen hebben. Daar kon je nooit achter. En dat was ineens een raadsklesboom met hele zwikkie van de been. Meisje is mijn boom boven de rug heen komen. En net een kortse bal, het ruilde over het fietspad en toen door het gras. En tegen een straatboompje kwam tot stilstand. En mijn brommer die lag 3 meter van mij af. Ik heb eerst even dat bromfietsje gekeken. Ja, want ik heb mijn hekel aan lopen. En toen ben ik naar de andere gegaan. Ik zei, hoe is het aflopen? Mijn weg. Ach, ze is vrij skeerd op me. Ik zeg, hopsakee, daar weer op. Maar nou is het zo, als je met een van je zachte ledematen in aanraking komt met iets hards, dan wil dat wel eens geweldig gaan ruiden. Ja, moet je niks achter zoeken, hoor. Maar de andere die was met de neus over de tegel zijn komen. En toen prikte mij al wat in de rug. Ik denk, wat is dat toch? Wij komen bij Hoes. Mensen, kinders, het meisje had zo'n neus gekregen. Ze zegt, Jan, ze zegt, hij ook zin aan een body soep? Wij zijn maar met een bij, dus wij zitten mooi tegenover elkaar aan een klein tafeltje. 2 schuttels. Beste lek soep erin. En die lange neus net met de punt boven mijn bord. En dat is niet zo slim, maar toen kwam er een drup aan. En die drup werd al dikker. Wat raar, hè? En dan kun je geen ogen afhalen. En hij begon al wat te zwiemen. Ik zeg, anders die was een drup aan de neus. Hè? Ja, zei ze, dat weet ik zelf wel, zei ze. Maar veeg hem er maar even af, zei ze. Want hij zit er veel kutter bij je zit. Oh, dat wil ik nog even vertellen. Wij kwamen zo in zo'n gebouw voor die cursus van mond-op-mond beheersing. Hebben ze door een hele grote ribbenpop, hebben ze door liggen? Die hadden ze helemaal vol poest. Ik ben de boom opsprong. Ik de mond erop en ik een hazem. Meis, ik kreeg veel meer lucht binnen als dat ik troep kreeg. Maar die man zegt tegen mij, hij moet ernaast gaan liggen. Die moet er niet op gaan zitten. Kijk maar, hoe druk ik die lucht eruit, ja. Nou, fijn, hoe wist ik dat ook. Op zondagmiddag stok vertrouwen. Ik kijk hem boeten. Doe komt al die van de bakken komt eraan. Het zal het gas wel wat te wiet los had hebben. En er was raadsklets van de been. En door lacht stumpen die. Ik snoef voor bezorging en boeten. Ik ben er niet op sprongen. Nee, want dat had ik al afgeleerd, ja, op die kussens. Dus ik ga er op mijn knieën naast liggen. Pak dat kleine kopje beet. Ik had net 3 halen door. Kriek me door een vleer aan de oor. Ik lag lang uit op de straat. Smerig kiddelie, zei ze tegen mij. Ze zei, ik heb je nog nooit vertrouwd. Ze zei, dat zakte ik mijn vaar, zei ze tegen mij. Ik heb wel een week achter op deel zitten als bagger die kwam. Maar het is ook nog een warme bagger ook nog.
0: Ja, Ja, mooi, mooi. Dat was een stukje humor wat we gewoon iedere week laten horen hier bij Streektaal op zondag. Bij DNO Media. Humor met Jans van Veen. Toen kreeg ik op een gegeven moment van de week van Veur de Wind. Dat is Harm Tabak. En Eltje Donner Dodema, die noemt ze samen Veur de Wind. Kom uit Grun. En die hebben een nummer gemaakt. En dat heet Onderweg. Dus Onderweg. Dan gaan we naar Lucien Spiksplint, een nummer. En hopelijk gaat dit nummer voor net zo soepel als de rit naar de bakker van man. Onderweg. MUZIEK

Ja, mooi nummer. Van Veurdewind, Onderwegens. Goed, van de week kreeg ik telefoon van Jo Smeets. En Jo Smeets, die is ook al dik in de 70. En die maakt nog steeds mooie muziek. Maar wel in het Limburgs. En hij belde me op en zegt, Wim, ik heb een nummer gemaakt. Hij zegt, stuur maar op, Jo. Hij zegt, nou, dat doe ik dan even. Dus die wil ik ook in Blad Neuren luisteraars. En je hebt hem ook in het Nederlands gemaakt, maar ook in Limburgs. En natuurlijk binnen we een streektaalprogramma, dus dan lopen we hem in het Limburgs huren. Hij heet Kierenwiet, oftewel, je hebt een schroefieluis. Jo Smeets.

Ja. Die Jo Smeet, hè. Wat een vuur en vlam zit er in die muziek. Nou, Jo, mooi nummer. Kierewiet, oftewel Schroevilus. Ja, Schroevilus hebben ze niet zo best natuurlijk. We gaan naar de Straatklinkers en die hebben een nummer gemaakt over de radio. En dat is mooi, want zonder radio zat hij hier nou tegen muren te praten natuurlijk. Maar ze is over radio. En zeker streekradio, luisteraars, is zo belangrijk. De echte streekradio, de echte streektaal, maar niet alleen de streektaal, maar ook de verbintenis die wij samen hebben, samen radio maken. En dan hier in de Wolden, en natuurlijk Vullen Vader als de Wolden, de Staphorst, en ook Hogeveen en noem maar op. Al die kleine streekradio's bij elkaar, die maken toch weer één grote verbindenis. En dat is zo ontzettend belangrijk. Ook in moeilijke tijden, dan is de streekradio er altijd met een stukje nijs en een stukje muziek. We gaan luisteren naar de Straatklinkers. Die hebben het dus speciaal over de radio.

Ja, dat waren de straatklinkers met de radio. Dan gaan we verder met het nummer van Dolly en Sint-Charles. Ja, ik weet het is een aparte naam, maar Dolly en Sint-Charles die zingen over Sanne. En ja, de naam klinkt altijd alsof er een heel verhaal achter zit. En dat doet het ook.

Ja, dat waren Dolly en Sien Tarrels met Zanna. En we gaan natuurlijk nog aan het duo Kast. En die zingt voor ons Angel. En nou, dat doen we ook. Gewoon lekker Angel met de muziek.

Ja, dat was teams het laatste lied van vandaag, luisteraars, van Duocast met Angol. Ja, lekker op de buddy zitten op de kruidler. Ik had ook een kruidler gehad, maar ik heb ook een honderd poe gehad. Goed, we hadden weer een mooie liedje voor vandaag. Ja, en hier de eindtune is alweer in de start. En dan zit het uur van streek al op zondag er weer op hier bij DNO. Nou, mijn naam is Winogis en ik heb het met plezier gepresenteerd. En speciale dank natuurlijk aan Klaas Jongman, die de techniek weer zo netjes op de rails heeft. Dat alles klinkt alsof het vanzelf giet. En we weten allebei dat dat niet zo is. Goed, geniet van de rest van de zondagmorgen. Blijf lekker rusten door DNO Media. En ik zal zeggen, tot de volgende week.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Ook de komende dagen zal de politie verder gaan zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wijchen. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Hierbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De woningen die nu worden gebouwd voldoen aan de huidige regels, maar zijn ontworpen voor een koele klimaat. Hierdoor dreigen ze in de toekomst ongezond heet te worden. Dit vormt een ernstig risico, aangezien hittegolven aantoonbaar leiden tot een hogere sterfte onder ouderen en kwetsbare groepen. Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen. Dat doen ze via een speciale taskforce. Veroordeelde criminelen kunnen kiezen voor een kortere celstraf in ruil voor directe terugkeer naar hun land van herkomst. Vorig jaar kozen 105 zware delinquenten voor deze regeling. Nederland heeft een vergelijkbare wettelijke mogelijkheid, maar past deze in de praktijk nog weinig toe. En in Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken rondom zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is wel een race tegen de klok, omdat de machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. En tot zover het nieuws. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: kleine boeren en drukkers.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.

Goedemorgen luisteraars. Met de techniek gaat het niet helemaal zoals u van ons gewend bent, maar nogmaals, goedemorgen. Hartelijk welkom bij het programma Rond het Zondag van Wij zijn DNO. Fijn dat u weer naar ons luistert. In de studio zijn aanwezig Roel Schudde, hij verzorgt de techniek. Naast mij zit Truus Bosman, zij presenteert het tweede uur van Rond het Zondag en mijn naam is Fanny Veuger. Het moment van bezinning wordt uitgesproken door emeritus predikant Reinier Gosker uit de wijk. En dat zal zijn rond de klok van 22:30. En we starten deze uitzending met muziek van Bach.

Jerry Robinson met Vacation in Heaven. En daarvoor de Country Trail Band. Ga mij niet voorbij, O Heiland. Ja, we gaan nu naar Bruce Springsteen. En ik hoorde net in het vorige programma ook al een plaat van hem langskomen. Maar hier is hij met We Shall Overcome.

Gerald Troost was dat. En minder is meer. Dat zou kunnen. En zijn we nu aan de... Het is nog niet helemaal half één, maar de column. Of een gedicht. En daar gaan we nu naartoe. Even kijken, ja. Hij gaat met je mee. Daar staat er boven. We hebben allemaal wel vakantie gehad. En of we zijn op reis... En dan gaat dit gedicht over. Ik reis met je mee, waar je ook gaat. Ik reis met je mee als je zit of als je staat. Ik reis met je mee alle dagen van je leven. En ik heb mijn woord aan jou gegeven. Ik reis met je mee. Zoek mijn aangezicht, dan vind je de weg. In het donker en bij licht. Ik reis met je mee over alle paden en wegen. Ik reis met je mee en geef je mijn vaderlijke zegen. We gaan nu luisteren naar Rebecca St. James, The Song of Love.

Zo mooi als je bent. En dat was niemand minder dan Frida. En zij woont in Meppel. Voorheen in Nieuw-Luzen. Het is ook de titelsong van dit album. Het Oslo Gospel Choir kwam ook langs met Come Let Us Sing. En ook Rebecca St. James met Song of Love. We gaan naar de Euphoniumzingers en Never Alone.

Never Alone. En trouwens, er kwam net ook nog een bluegrass-nummer tussendoor. God Loves His Children. En ik heb hier nog een agenda voor de Zuiderzwolle Zangavond. Dat is weer 27 september. Met het Urker Zangers en de muzikale verrassing. Op het orgel Harm Hoeve. En ook een spreker zal er zijn, Jan de Boer uit Urk. Dan is er nog, ja, is nog een eentje verder, 7 november. Dan mogen Eliakim weer optreden in een EO-programma Nederland Zingt. Op 7 november in de Grote Kerk in Steenwijk. En dat doen ze samen met het Christelijk Mannenkoor Steenwijk en het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal. En dat is dan in twee gedeelten. Een opname voor de middag en een op de avond. En de kaarten zijn dan te verkrijgen bij de koorleden. Goed, we gaan altijd in de agenda, dus we gaan naar Eliakim luisteren. Your word.

0: Amstel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Sander Verschoor. De herdenking in Nijmegen voor de beveiliger die vorige week in Overasselt doodgeschoten werd, gaat vandaag niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, heeft de herdenking afgelast vanwege veiligheidsoverwegingen, zo liet de vereniging weten. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon kwamen vanochtend zeker 4 mensen om het leven. 2 in Arab Salim en 2 in Nabati al-Fakra. Zeker 20 mensen raakten gewond. Israël voerde de aanvallen uit als reactie op droneaanvallen van Hezbollah en spreekt van een ernstige schending van het staakt-het-vuren. Op het Kaapverdische eiland Fogo zijn gisteren zeker 18 mensen omgekomen toen een bus in een ravijn stortte. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen en jongeren. Tientallen inzittenden raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De reddingsactie was moeilijk door het ontoegankelijke terrein. Lokale autoriteiten hebben 2 dagen rouw afgekondigd. Ombudsman Margot Smit stelt na 10 jaar in haar functie dat talkshowpresentatoren kijkers bewust moeten waarschuwen wanneer gasten mogelijk onwaarheden spreken. Doorvragen bij ongefundeerde beweringen is essentieel. Ook moeten fouten sneller en prominenter worden gecorrigeerd, proportioneel aan hoe prominent ze oorspronkelijk werden gebracht. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is bij

0: N46 tussen Zutphen en Hengelo in beide richtingen dicht bij Almen. Dit komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt hier lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor raam.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Welkom op deze 6e december. September. Ik wil al heel snel. September. Ja, het is nog zonnig. Morgen nog weer een warme dag. En dan wordt het weer wat onvoorspelbaarder, blijkbaar. Nooit onvoorspelbaar is, is de format van dit programma. Want dat bestaat altijd uit mooie muziek, agenda flitsen en de 5 minuten van Gilles. En we gaan beginnen, als Jan Willem ook zover is. Ja, we gaan beginnen met een nummer
0: streek
1: van...
0: Streek op zondag, met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Ja, er is wat met de computer aan de hand. En ook met de geluidskaart heb ik begrepen. Een aantal dingen zijn anders dan anders. Dus het is allemaal even zoeken en hopelijk ook vinden. Maar we zijn nu zover dat we het nummer kunnen laten horen van R.E.M. En het heet Everybody Hurts.

Museum De Wemme in Zuidwolde doet zaterdag 12 september mee met de Open Monumentendag. Het museum is die dag van 10 tot half 5 geopend en gratis toegankelijk. Tijdens een bezoek kan worden genoten van bijzondere Drentse volksverhalen die verteld worden door Boukje Bloemert. Ze zijn speciaal uitgezocht bij de onderwerpen van de expositie die op dit moment in De Wemme plaatsvindt. Heb het leven lief. Boukje vertelt in het Drents, maar schakelt als dat nodig is moeiteloos over naar het Nederlands. Ze is er om 10:30, 11:00 en 11:30 en 's middags om 14:00, 14:30 en 15:00. 12 september in De Wemme in Zuidwolde. David McWilliams die gaat verder met Can I Get There by Candlelight, een nummer uit 1968 alweer. De Eagles gaan verder met Black is Black en Scaffold kent u vast getwijfeld ook wel met Thank You Very Much.

0: Chris Bauer met hoe heet dat liedje? We gaan terug naar Ruinen. Ruinenpest 0 tegen 1. Reinier, is Pest nog altijd de bovenliggende partij?
1: Ja, zeker. Het speelt gewoon wat beter. Vindt elkaar wat makkelijker. Verzorgder spelen. De Ruinen is nog niet gevaarlijk geweest. Is ook nog niet in de buurt geweest van Wetteren. En Pest had eigenlijk al op 0-2 moeten staan, maar ook kunnen staan. Want een minuut geleden, foutje in de verdediging. Senne Hartges kon zo aflopen op Janno van Belkum. En kreeg die bal niet langs de sluitpost van Ruinen. Nu voor de eerste keer een Duitsboeg in het strafschopgebied. Komt die voorzet van links van Jurgen Hoorn, maar op het hoofd van Storm. En die schampt de bal, maar de bal is helemaal naar de rechterkant. Nu Ruinen is in balbezit gebleven. En nu randklassegebied. Kom, Koops, die gaat er wel heel hard in. Maar krijgt de bal daar niet mee. Het is Steven Hogendijk die bal wint. Dan gaat hij naar Anton Orling. Dan een lange bal richting Robin Hocken. Nou, die heeft... ik kan alleen op de donder afgaan. Robin Hocken, en hij scoort! Hij brengt de stand op 0-2. Eventjes toen Ruinen dus aan het aanvallen was. En dan komt de counter, lange bal op Robin Hocken. En die komt vrij voor Jarno van Belkum. En tikt die bal in de hoek. En zo is het hier na 16 minuten spelen. 0-2. Wat een wilde.
0: Een wilde voor Pest inderdaad. Normaal gesproken krijgt u natuurlijk op zondagmiddag ook de korfbaluitslagen tussen 4 en 5. Maar goed, we hebben vanmiddag Hogeveen Cultinair. Dus daarom doen we dat in dit uur. Gisteren de competitie begonnen. Triantha won haar eerste wedstrijd van HKC met 21 tegen 13. Een mooi start. Elko moest op bezoek bij Sparta. Speelde met 22-22 gelijk. En HHV, het Hollandse veld, moest het opnemen tegen Pallas. Ja, die hadden er niet veel moeite mee. Eindigde in 27-13. Dan even buiten de regio kijkend. Kios uit Ruinenwold, dat speelt in de ereklasse. Dat verloor met 16-22 van Apeldoorn. En DOS 46, de landskampioen, won met 25-12 van NIC. Volgend weekend dan spelen DOS 46 en... de ploeg uit van Kios uit Ruinenwold tegen elkaar. Net als Ruinen tegen Pessen, Reinier, waarbij Pessen toch op rozen zit.
1: Nou, dat kun je wel stellen. Na 17 minuten 2-0 voor, daar had werkelijk niemand mee gerekend. Ik in ieder geval niet, en Pessen zelf misschien ook wel niet. Want de laatste jaren is het wel vooral Ruinen dat deze wedstrijden wint. Zeker hier in Ruinen. Maar nu... Ik zei al, Ruin is natuurlijk wel aardig gehandicapt met 6 basisspelers. Ja, en dat is natuurlijk voor een kleine vereniging niet niks. Maar goed, dat zou ook voor Persen gelden natuurlijk. Die is ook nog niet helemaal compleet. Omdat sommige mensen nog op vakantie gaan. En ook nog wat blessures natuurlijk. Jorrit Scholing onder andere. Die langdurig geblesseerd is. Nu dan Ruinen voor het eerst. Misschien via een standaard situatie gevaarlijk. Een vrije bal. Halverwege de helft van Pessa. Helemaal aan de overkant van het veld. Komt die bal heel veel mensen in het strafschopgebied. Het Wetterouw die stompt de bal wel half weg. En dan gaat Orlings er helemaal aan de andere kant vandoor. Kan die de bal weer in het strafschopgebied brengen. Maar dan is het de Lent en Oever die zomaar wegpeert. Ja, en meestal is dat balverlies. Maar dat doet Ruinen ook. En dan ruimte genoeg onder Robin Hocken. Aan de rechterkant was Senne Hartges helemaal vrij. Maar hij krijgt die bal niet naar Senne Hartges. Toch blijft de Pest in balbezit met Tom Koops. Dat is toch een hele jonge jongen. Ik geloof dat hij nog maar 15 is. Maar... heeft nu al een basisplaats veroverd. En ja, het maakt gewoon elke week een fantastische indruk. En nu herovert hij de bal ook weer voor Pest. En nu even een laag tempo met Frank Priet. Op de eigen helft allemaal aan de linkerkant. Lentenhoever breed naar Sven Evenhuis, de man van de benutte strafschop. Dan weer naar die Brinkman, die haalt de bal op. Dan weer terug naar Sven Evenhuis. Omdat Ruinen eigenlijk geen druk zet, kan Pest nog op eigen helft rustig die bal breed tikken. Nu weer naar Sven Evenhuis en alweer terug naar Lentenhoever. Ja, en nu is het Jurgen Hoorn die voor het eerst wat druk zet. Ook op Kasper Wetterouw die de bal inmiddels heeft. Maar en dan is er ruimte voor Lentenhoever. En die kan nu een heel eind vooruit lopen. Maar dan, waar moet die bal heen? Naar Niek Brinkman. Niek Brinkman nu net over de middellijn naar Ezra Meijer. Ezra Meijer dan naar Senna Hartges helemaal rechts. Met Dennis de Meer, die de handen vol heeft aan die snelle Senna Hartges. Die loopt er nu ook weer voorbij. Komt die voorzet?

Is Janno ter Belkum die die bal... Nee, dan moet ik het wel goed zeggen. Janno van Belkum die die bal rustig pakt en uitgooit naar rechtsbuiten van Ruijnen. En die stuurt de bal gelijk weer naar de spits, naar Storm, Viggo Storm. Die gaat een duel aan met Lentenhoever en dat wint Lentenhoever. 20 minuten gespeeld en Petten zit inderdaad op rozen, zou je kunnen zeggen, met die 0-2 voorsprong.

0: ABBA met Waterloo terug naar Ruinenpes. Rennie de Boer had een 0-2.
1: Ik sta nog steeds 0-2, 42 waardig gespeeld, maar Ruinen komt wel wat beter in de wedstrijd. De eerste kans kon ik ook noteren na 21 minuten. Voorzet van links op het hoofd van Vivo Storm, maar die stampte de bal weer en die ging dus naar. Maar dat geeft wel aan dat Ruinen iets beter in de wedstrijd komt. Na een zwak begin natuurlijk in die eerste 20 minuten al 5 kansen weggegeven, 2 tegendoelpunten. Ja, dat is niet wat echt bij Ruinen hoort, maar nu proberen ze het te herstellen. Alleen 1 kans en die ging er niet in. Nu is Pers aan de rechterkant weer gevaarlijk misschien, of in balbezit. Milan Jelsma gaat heel ver terug naar Lentenhoever. Allemaal op de helft van Ruinen nu. Lentenhoever drijft op, dan naar Nick Brinkman. Helemaal terug, weer oog, wat een slechte paas zeg. Gaat zomaar over de zijlijn. En Milan Jelsma, die denkt, ja, daar kan ik niet meer bij. Eventjes wat mindere fase van Pessen. En misschien geeft dat kansen voor de thuisploeg. Een ingooi naar Vigo Storm. Vigo Storm vecht het wel uit met Sven Evenhuis. Maar dat gaat niet goed, vindt zij het Kamphuis. Want hij fluit voor een overtreding. En zo krijgt Pessen weer wat tijd. Dat hebben ze eigenlijk wel een beetje nodig nu. Want als ze in balbezit zijn, dan hebben ze tempo er niet echt op. Langzaam wat heen en weer geplaatst. Nu is het dan een vrije bal. Sven Evenhuis op de eigen helft. Neemt daar ook weer alle tijd voor. En speelt dan Esther de Meijer in. Esther de Meijer krijgt hem weer terug naar Sven Evenhuis. Dan probeert Jurgen Hoorn wat druk te zetten. Dan gaat de Pessen nog verder terug naar Sven Evenhuis. En die gaat nog verder terug naar Kasper Wetterau. Nou, verder terug kun je niet. Dus je zult wel nu naar voren moeten. Maar het is nu een beetje moeilijk voor Pessen om een vrijstaande speler aan te spelen. Want Ruinen zet nu wat vroege druk op de helft nog van Pessen. En Esther de Meijer, die komt er wel uit. Tenminste, hij heeft wel Storm in zijn nek, maar hij komt er toch mee weg. Sven Hartges, nee, niet Brinkman. Stuurt daar Esther de Meijer weg aan de rechterkant? Kan hij daarbij? Nee. Het is Dennis de Meer die er wel zo over de zijlijn speelt. Maar dat betekent wel wat terreinwinst voor de bezoekers. Die dus met 2-0 leiden, 25 minuten gespeeld. Komt die voorzet van Sven Hartges op het hoofd van speler van Ruinen. Kan Jurgen Hoorn overnemen. Dan speelt hij hem Storm aan. Allemaal nog op eigen helft. Oh, levert zomaar in bij Frank Priet. En Frank Priet die geeft dan de bal aan Milan Jelsma. Maar die wordt in de rug geduwd door Dennis de Meer. Een overtreding vindt Kamphuis. En halverwege de helft van Ruinen. Helemaal aan de andere kant van het veld krijgt Pessen een vrije bal. Met Nick Brinkman. Nick Brinkman. En dan neemt Pessen daar weer alle tijd voor met Lentenhoever. Heeft ook alle ruimte. Drijft op. Helemaal naar de linkerkant. Linksback. Tom Koops komt mee naar voren. Legt hem weer terug naar de Lentenhoever. Breed naar Esther de Meijer. Iedereen van Ruinen nu rond. Dat strafschopgebied. Maar Pessen speelt de bal rustig rond. Helemaal aan de linkerkant nu weer. Tom Koops heeft ook alle tijd. Legt hem weer terug naar Lentenhoever. Nou, echt spectaculair is het momenteel niet. 26 minuten gespeeld. Pessen leidt nog steeds met 0-2.
0: Ja, en nog veel meer sporten zijn dit weekend begonnen. Ook het volleybal en hockey is begonnen. En ik heb ook daarvan de uitslagen. Want de Heren 1 van Olhaco speelde gisteren een wedstrijd in de beker tegen Sudosa Heren 2. Het won met 0-3. De setstanden 24-26, 16-25 en 22-25. En kijk eens naar het programma. Volgende week om 16:30 speelt men een thuiswedstrijd in Trasselt tegen Dio Bedum. Om 16:30 dus. Daar kunt u naartoe. De dames die starten niet spectaculair. Verloren van Emmen met 0-3. In de setstanden 23-25, 21-25 en 15-25. Dan heb ik nog een uitslag van het hockey. De dames zijn vandaag begonnen aan de competitie. En dan heb ik het over de dames van Hoogeveen. En die verloren thuis met 1-3 van Emmen. De heren starten ook hun competitie. Zij spelen vanmiddag om 14:30 tegen Salland. Dus daar zijn ze net begonnen. Die uitslag krijgen we natuurlijk vandaag niet meer mee. Maar bij een volgende uitzending. Wat we wel mee gaan krijgen is Ruinen Pessen, Reinier. Met Pessen, ruim comfortabel aan de leiding.
1: Ja, 27 minuten speelt een overtreding. Dat werd gemaakt door Ruinen. Zo mag Frank Priet een vrije bal nemen. Nou, ongeveer een meter vanaf het strafschopgebied. Maar dan wel helemaal aan de linkerkant. Aan de zijlijn. En Frank Priet neemt daar ook weer alle tijd voor. Met die 0-2 voorsprong. Pessen zit natuurlijk op Rozen. Ruinen heeft 1 goede kans gehad. Pessen zo'n 5. En nu neemt Frank Riet die vrije bal. Komt hij dan in het stadsgebied waarschijnlijk? Ja, daar komt hij maar zomaar in de handen van Jan van Welkom. Dat is geen enkel probleem natuurlijk. Hij gooit direct uit naar Jurgen Hoorn. Die gaat naar de linkerkant, naar Nathal Horlings. Dan aan de rechterkant is wat ruimte. Nu is Pessen niet goed in positie. En dat is Sam Haverman. De bal wordt door Tom Koops over de zijlijn gespeeld. Omdat hij het duel wint van Nathal Horlings. En die bal die, is even verdwenen. En zo moet die bal weer helemaal vanuit de dugout geschoten worden. Ook dat is weer tijd. In het voordeel van Pechten dat het wat rustiger aandoet in deze fase. Maar Ruinen is niet echt bij macht om het Pechten echt lastig te maken. Afgezien dan van die ene kant. Nu dan misschien een ingooi van Sam Haverman. Ter hoogte van de rand van het stadsgebied. Ja, hij heeft zijn handen omhoog. Waar moet die bal naartoe? Ik kan die bal niet kwijt en levert hem dan vervolgens inderdaad in bij Lentenhoever. Is er misschien wat ruimte voor de counter van Pessen? Maar ook dat gaat moeizaam. Dat Ruinen gewoon beter staat dan in die eerste 20 minuten. Zodat Pessen heel moeilijk afspeelmogelijkheden heeft. Dus daar wordt het wat lastiger van voor de gasten. 28 minuten inmiddels onder echt stralende omstandigheden. Het is gewoon warm hier. En Tom Koops dan. Tom Koops naar Esther Meijer, naar Mike Bruinenberg. En die verliest de bal, zodat Jurgen Hoorn misschien gevaarlijk kan worden. Ja, goede actie. Halverwege de helft van Pessen nu aan de linkerkant. Orlings geeft hij die bal voor, maar nee, Esther Meijer neemt die bal over en kan Frank Priet misschien nu overnemen. Ja, goede actie, dat geeft hem inderdaad heel goed aan Niek Brinkman. Nou, ruimte genoeg nu. Oh, en dan is die paard op zijn hart, dat is gewoon heel slecht. En dan zit daar Steven Hogendijk heel goed tussen, maar veel balverlies aan beide kanten momenteel. En dus deze fase, ja, die vergeten we maar gauw. 29 minuten gespeeld, nog steeds 0-2.

0: met zoet, zout en zuur. Ja, die derby tussen Ruin en Pes kent de stand van 0 tegen 2. Reinier, vaak heb je derbies, de ene keer dan zijn de messen geslepen... en de andere keer is het gezapig. Waar zit jij naar te kijken?
1: Ja, helemaal wil ik ook weer niet zeggen, maar het zit er wel een beetje tussenin. Het is niet echt een wedstrijd op het scherpst van de snede, wat je wel gewend bent van deze derby. Maar nee, het is ook persen dat eigenlijk de wedstrijd toch redelijk in handen heeft. Afgezien dan van één kans van Ruin, maar zelf heeft het al 5 mogelijkheden gehad. Maar in de afgelopen periode is persen eigenlijk niet meer in de buurt geweest dan Van Delcum. En dat komt ook omdat Ruin wat beter staat. En ook wat vroeger druk zet al op de helft van persen. En daar hebben de bezoekers toch wel enige moeite mee om afspeelmogelijkheden te vinden. En dus de laatste 10 minuten is persen niet meer gevaarlijk geweest. Maar het gaat ook allemaal in een vrij laag tempo. Zo gauw persen in balbezit is, ja, dan wordt er niet echt aanstalten gemaakt om de voorwaarden te vinden. Speelt men voornamelijk de bal breed achterin. Ja, en als Ruine dan geen druk zet, ja, dan blijven ze dat doen. Met die 0-2 voorsprong natuurlijk. Dus nee, echt spectaculair is het allemaal nog niet. Maar Ruinen komt wel iets beter in de wedstrijd en is ook wat meer op de helft van Pesten te vinden dan in de eerste 20 minuten. Toen Pesten zo'n 5 kansen kreeg en 2 benutten. Maar het is wel gevaarlijk via de counters van nu en dan. Nu dan misschien met Niek Brinkman. Die gaat Hogendijk voorbij, maar gaat nu helemaal naar de rechterkant. Naar Senna Hartkes is dat geen buitenspel. Hij wordt neergelegd door Dennis ten Meer. En Kamphuis die fluit daarvoor, zodat Pest op een mooie plaats een vrije bal krijgt. Net buiten het klassengebied. Maar ook dat die bal die ligt ver weg. En daar wordt ook geen aanstal gemaakt om die bal nou snel te pakken. Ja, waarom zou je ook met die 2-0 voorsprong 34 minuten gespeeld? Pest is natuurlijk ook lang niet compleet. Het mist... Ruben Waningen, de doelman, die nog wel enkele weken uit de relatie zal zijn. Ingmar Reinders is op vakantie. Kevin Pannenborg, Joris Scholing en Milan Kolen zijn geblesseerd. En een vrije bal van Frank Priet dan. Net op de rand van het Sassengebied. Misschien dat dit dan wat gevaarlijk kan worden. Frank Priet heeft op zich een goede trap. Komt die bal, hij schiet gelijk. En oh, die gaat naar rakeling staat hoor. Het is Van Belzum die zijn hand wel uitsteekt, maar ik weet niet of hij hem gehad zou hebben. De bal gaat denk ik een meter naast zo'n beetje. En zo gaat deze kans dus voor Pes. Het is alweer lang geleden dat Pes een mogelijkheid kreeg. 35 minuten gespeeld, nog 10 minuten dus in die eerste helft. En nog steeds leidt Pes met 0-2.
0: Dan neem ik u even mee door de uitslagen van het bekertoernooi. Er zijn er nog aardig wat. Dus we moeten ze even bij elkaar gaan pakken. Steenwerker Boys tegen Tieneveen is geen uitslag bij, want die wordt dinsdagavond gespeeld. Raptim Noorse Schut. Noorse Schut verloor met 3 tegen 2 van Raptim, maar het was door 2 overwinningen al verzekerd van de volgende ronde in de beker. Elim Bargeres 4 tegen 4. Elim ligt daarmee uit het toernooi. 3 keer gelijk gespeeld, dus geen wedstrijd verloren, maar toch niet door in de beker. Hollandse Veld, de FC Hollandse Veld, won met 5-0 van SVN 69... en speelt dinsdagavond thuis tegen Bargeres om de poolwinst. En wie er dan doorgaat naar de volgende ronde. HCSVV zit in de volgende ronde, dat is de titelverdediger. Dat won zaterdagmiddag vrij eenvoudig met 3-0 van tweede klasser FC Meppel. Kijkend naar de overige uitslagen die er nog zijn. Ja, die hebben we nog van de Weide in MSC. De Weide won dat duel met 2 tegen 0. Maar die is niet door, want MSC is in die groep door op doelsaldo met 3 voor en de Weide 2 voor. En ook Hoogveen wist een wedstrijd te winnen van de Weide. Maar alle ploegen op 3 punten eindigen. Alleen MSC op basis van doelsaldo een ronde verder is. Nou, dat doelsaldo, daar hoeft Pessen zich geen zorgen over gaan maken. Het moet alleen zorgen dat het minimaal gelijk speelt vanmiddag. En dan zien we ook Pessen in de volgende ronde, Reinier.
1: Ja, inderdaad. Ik vind het tot nu toe goed uit voor Pessen. Want het is één keer echt in de problemen geweest. Verder eigenlijk niet in de eerste 36 minuten... omdat Pessel ook verdedigend goed staat tot nu toe. Wel Ruin in de aanval nu aan de linkerkant. Is er wat ruimte? Jurgen Hoorn staat vrij, wordt niet aangespeeld. Komt de bal bij Termeer, maar daar zit Frank Priet heel goed tussen. Is er ruimte voor Pessel voor de counter? Niek Brinkman, ja, dat is buitenspel. Dat is buitenspel van Robin Okken. Ja, en daar gaat de vlag al. En dat klopt. En zo heeft Pessel dat niet goed uitgespeeld, want er was nu ruimte genoeg. En als Pessen zo'n aanval onderschept van Ruinen, dan ligt er genoeg ruimte. Maar vooral aan de rechterkant natuurlijk met de snelheid van Senna Hartkes. Maar die lijkt ook niet meer okselfris. Ik weet niet of hij weer terugkomt na de T. Nu een lange bal in het strafgebied van Persen. Een beetje moeizaam weggewerkt door Milan Jelts. Maar komt een aantal Hornlings gaat die bal ophalen, als ik het goed zie. En die gooit die bal in. Naar Jurgen Hoorn krijgt hem weer terug. Maar goede actie van Frank Priet. En dan mag Persen ook nog een ingooien halverwege de helft. De eigen helft, Milan Jelts. Maar die ook gewoon goed heeft gedaan tot nu toe, ook donderdag, maar ook nu. Alleen dit doet hij niet goed. Ingooien, dan moet hij nog eventjes voor op de cursus, want hij gooit die bal niet goed in. Mag Ruinen halverwege de helft van Persen weer gaan ingooien, maar ook dat gaat allemaal in een zwakkend tempo eigenlijk. En terwijl je dus van Ruinen mag verwachten van nou, men wil die bal zomaar over de zijlijn. Dennis de Meer, die geen gelukkige wedstrijd speelde, heeft het moeilijk met Senna Hapkes. Maar ook dit, nu heeft hij de bal wel en speelt hem dan naar de voorhoede van Ruinen, maar er is niemand. Ja, wel spelers van Tessen, namelijk Mike Bruinberg, terug naar Lent en Oever. En hij heeft weer alle tijd, dus het gaat helemaal rustig waarschijnlijk weer rondtikken naar Tom Koops aan de linkerkant. Die heeft wel ruimte voor zich, net over de middenlijn nu. Breed naar Esther de Meijer. Esther de Meijer moet een man voorbij, geeft hem helemaal naar de rechterkant. Men kan zijn Hartjes erbij? Nee, kan hij niet. 39 minuten op de klok, 0-2.

0: 16 met Born in the USA. Als ik kijk naar dat klokje van gehoorzaamheid, Reinier, is er nog een minuut te spelen. Dus we gaan tot aan de fluitsignaal van de rust naar Ruinenpesten.
1: Nou, 43 minuten staat er hier op de klok. Dus nog een minuut of twee officieel, maar misschien komt er nog wel wat bij. De eerste gele kaart is ook uitgedeeld aan Jasper van Laar van Ruinen. Het was een overtreding, maar hij hoeft geen 10 minuten langs de kant. Dat is alleen bij spelbederf, commentaar en dergelijke. Daar had Pesten tegen Protos natuurlijk ervaring mee, omdat Esther de Meijer toen voor 10 minuten naar de kant werd gestuurd wegens een opmerking. En in dit geval blijft Jasper de Laar van Laar blijft staan. Pesten in balbezit, maar dat duurt niet lang, want ze leveren het zomaar in, maar dat doet Ruin ook. Het is een beetje rommelig momenteel. Beginfase was heel goed van Pesten in de eerste 20 minuten met 2 doelpunten. Daarna werd Ruin wel iets beter, maar 1 kans heeft het maar opgeleverd. En verder is het wat in een laag tempo de bal rondspelen van Pesten. Nu dan wat ruimte misschien voor een counter. Gaat hij naar Robin Okken aan de rechterkant, halverwege de helft van de Ruinen. Maar ook dat gaat, struikelt hij bijna over de bal. Maar dat gaat allemaal veel te langzaam eigenlijk. Maar toch weer een goede actie van Senna Hartkeuzel. Legt een breed, nou niet Brinkman, staat wel vrij. Ralf Krassengebied probeert te schieten, maar... Als bal wordt geblokt, komt hij toch bij Tom Goos. En dat is geen slecht slot, zeg. En ook een hele knappe redding van Jarno van Belkum. En die zorgt ervoor dat het 0-2 blijft. Want dat was, Tom Koos gewoon vrij inschieten. En dat deed hij ook wel goed. Oh, de scheidsrechter die fluit al voor het einde. Hij telt dus totaal geen blessure en wat er nog bij. De rust is dus aangebroken met een 0-2 voorsprong voor de Pesten. Door al heel vroeg met 0-1 voor te komen via de strafschop van Sven Evenhuis na 5 minuten. En toen in de 17e minuut een lange bal op Robin Okken. En is vergooid de bal langs van Welkom 0-2 ruststand. En is dus 0-2 en Pesten lijkt op rozen.
0: Dat kunnen we inderdaad stellen. Pesten op rozen, Reinier de Boer vanuit Ruinen. Zometeen na 3 uur gaat u in een aantal flitsen nog horen in het programma Hoogeveen Cultinair of Cultinair Hoogeveen. Laten we dat op die manier gaan zeggen. Want dat is dit weekend. En wij zijn komend weekend, vanmiddag van 3 tot 7 zijn we daar live bij met Radio Hoogeveen. Dus om 3 uur gaan we doorschakelen naar de tamboer voor Cultinair Hoogeveen. En als het goed is zitten straks Jan Maswijk en Harry Kuik aan tafel. En die nemen dan vanaf daar de uitzending over. En dan zal ik... ook ik mee verplaatsen naar de tamboer. We gaan naar wat muziek. Deze is misschien wel erg leuk om te draaien. Van Tramps met Disco Inferno.

Nationaal van 3 uur verder. Live vanuit de Tamboer met Hoogeveen Cultinair. Dan gaan we zometeen na dat belangrijke nieuws van 3 uur schakelen met Jan Maswijk en Harry Kuik. We eindigen dit sportuur met de Tramps Disco Inferno. En ik hoor u zometeen terug na de klok van 3 uur.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. Gisteravond werd in een woning in Middenbeemster een dode vrouw aangetroffen. De ontdekking vond plaats tussen 8 uur en 9 uur. Een man uit Middenbeemster meldde zichzelf bij de politie en werd vervolgens aangehouden. De politie doet onderzoek en wil niet zeggen of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Een 26-jarige man met de Belgische nationaliteit is vrijdag in Amsterdam gearresteerd als nieuwe verdachte in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Eerder werden al 34 verdachten aangehouden, van wie er 2 zijn vrijgelaten. De groep wordt verdacht van moord of doodslag op beveiliger Barry Leenders. Het kabinet overweegt het vulddoel voor gasopslagen te verlagen van 80 naar 65%. Minister Van Veldhoven stelde in WNL op zondag dat dit veilig is, omdat de gasopslagen momenteel al voor 50% gevuld zijn en er extra LNG-capaciteit beschikbaar is. Het Groningenveld blijft wel gesloten. De overstromingen in Nepal en Tibet hebben 1384 doden geëist, 1341 in Nepal en 43 in Tibet. Het Himalaya-gebied werd ruim 1,5 week geleden getroffen. Er zijn nog bijna 5000 vermisten in Nepal en meer dan 500 in Tibet, waaronder 2 Nederlandse toeristen. Reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn weinig...

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Wij zijn DNO. Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.

0: gaan we onderbreken, want we gaan nog niet naar Cultureel Hoogeveen, want er zijn wat problemen op het technische vlak. Daar wordt aan gewerkt. Zodra dat klaar is, gaan we natuurlijk schakelen met de tamboer. Zolang dat nog niet het geval is, gaan we gewoon weer terug naar Ruinen tegen Pessen. Kenden de ruststand van 0-2 en volgens mij, Renier, rolt de ballen daar ook weer net, hè?
1: Ja, een minuut of vijf en de eerste kans is er alweer voor Pessen. En een mooie bal vanaf links, van rechts. Op het hoofd van Senna Hupfer. Dat zie je niet vaak, dat Senna Hupfer komt. En nou ja, daarom gaat die bal misschien ook wel over. Omdat hij dus nou niet echt een kopwonder is. Maar hij stond wel vrij voor Janno van Belkum. Maar verkrust deze kans. Zodat het na 49 minuten spelen nog steeds 0-2 staat. Voor Persen door die vroege goal vanaf 11 meter van Sven Evenhuis. En in de 17e minuut van Robin Okken. Maar Persen begint goed aan die tweede helft. Voorzet Tom Koops wordt weggekopt door Hoogendijk. En het is, ja, hij zit er weer in. Het is Senna Hopkins die de bal in het doel schiet. Krijgt de bal van ongeluk voor het doel. Maar hij schiet de bal in de rechterhoek. En Senna Hopkins brengt de stand op 0-3. Nou, dan zeg je normaal gesproken van, dan moet deze wedstrijd toch in de tas zitten. Want PSV heeft genoeg aan een gelijk spel. Dan zal Ruinen nog minstens 4 keer moeten scoren. Nou, ze hebben 1 kans gehad in de hele wedstrijd. Dus ik vraag me af of dat gaat lukken. Maar ja, er zijn gekke dingen gebeurd. Het is ooit eens gebeurd dat een ploeg met 4-0 voor toch nog verloor met 5-4. In 2010 onder andere. Dat weet ik nog heel goed. Maar goed, dan zou dat een wonder zijn. En misschien is het al het wonder van Ruinen aanstaande. Maar voorlopig zit Persen natuurlijk op rozen na 50 minuten. Door die 0-3 voorsprong door het doelpunt van Senna Hupfer.

ik zeg wat. Ja, ik hoor mij in ieder geval over de boxen. Ja, hij kan. Gaan we beginnen? En als het goed is, zijn we dan nu in de lucht met de enige vertraging live vanuit de tamboer, live vanaf Cultinair. Ja, we hadden wat problemen, maar dankzij Henk is het allemaal opgelost. Dus we gaan zo meteen beginnen. We zijn van 3 tot 7 bij je. Met verschillende gasten. Zo meteen beginnen we met de directeur van de tamboer. En Jan, jij gaat daar een gesprek mee voeren. En we hebben ook de programmeur van de tamboer het eerste uur. Martijn blijft een beetje op de hoogte houden van de sport. Die komt hier zo meteen ook naartoe. Maar ik denk dat we eerst even beginnen met een klein stukje muziek. Vrolijk nummertje van Jamai.

0: de winnaar van de eerste Idols ooit, Jamai. Dat deed hij samen met Jim en Jim met tweede. En Jamai is nu natuurlijk meer een presentator. Wie geen presentator is, maar wel heel belangrijk in Hoogeveen. Die zit bij ons aan tafel. En een andere belangrijke Hoogeveener, Jan Mastwijk, een van de mannen van het team van Radio Hoogeveen, die gaat in gesprek met de directeur van de Tamboer.
1: Ja, hij is ook aan het evalueren. Pieter Bas, welkom in de uitzending.
2: Dankjewel.
1: Mooi dat we even tijd kan maken in geregeld zootje, zoals je dat net zo mooi zegt.
2: Ja, als we zo rondkijken, dan is het echt wel een geregeld zootje, toch?
1: Even van de radio noemen we dat altijd ontspannen.
2: Ja, oké. Okay. Ja, nee, dat... Nee, dat snap ik.
1: Luister, dit is de derde editie van de Hoogeveen
2: Cultinair. Cultinair, ja.
1: Cultinair. Waarom die samenvoegen van de culinair en... Cultuur.
2: Ja, omdat dat eigenlijk de beste match is ongeveer die er is. Hè? Genieten van cultuur, maar ondertussen de innerlijke mens wil ook wat. En dus we hebben ook gezorgd voor eten en voor drinken. En dat dan in samenwerking met heel veel mensen ook uit Hoogeveen en de regio. Ja. Dus we gooien dingen bij elkaar. We hebben zelfs workshops van leveranciers van ons die uitleg komen geven. Dus
1: die ook betalen, sponsoren doen?
2: Nee, want wij betalen hun in de regel voor de inkoop. Dus ze doen dat terug.
1: Op die manier, oké. Okay. Ja.
2: Nee, dus vandaar. Het gaat uiteraard, Cultinair is voor ons start cultureel seizoen. Ja. Dat mag helder zijn. Dat was vorige week, was dat in Eindhoven, hè? Daar is...
1: Daar waren wij niet.
2: Wij niet, hè. Wij doen het op onze eigen manier. En wij noemen het dus ook Cultinair. Maar wij vieren een beetje weer dat we het theater en het poppodium in mogen om allerlei moois te zien.
1: Ja. Hey, en dit is, als ik het goed bijgehouden heb, de derde editie.
2: Ja.
1: Wie is op dit briljante idee gekomen om dat zo te doen?
2: Ja, ik ga niet alle eer naar mijn toeschouwer halen, want dat is ook niet
1: mag
2: zo.
1: Best, hoor, dus,
2: nee, dat is niet zo. Dit is ontstaan vanuit gesprekken die ik heb gehad met Rick Geving. En Rick die is altijd vol met energie en ideeën. En Rick die wilde eigenlijk Hoogeveen culinair terug.
1: Wie was dat ook maar weer?
2: Rick is voor mij een goede bekende hier uit Hoogeveen en heeft ook, doet ook iets met brillen, zeg maar.
1: Dus dat is van die... Ja, nou weet ik het. Ja, oké. Okay.
2: En op een gegeven moment zei hij van, kunnen we daar niet wat mee doen? Toen heb ik gezegd, nou, vind ik op zich wel een heel leuk idee, maar voor mij is gewoon de cultuur een belangrijke pijler. Ja. Dat snapte hij. Dus vandaar dat we uiteindelijk samen hebben gebrainstormd, hoe kunnen we dit doen? En toen hebben we Cultinair gestart. Alleen voor mij is het een evenement waar mensen een kaartje voor moeten kopen. Omdat ze ook best veel terugkrijgen als het gaat om voorproefjes, als het gaat om workshops, allerlei andere zaken. En dat is niet in de gedachte van culinair. En culinair is ondertussen ook weer nieuw leven ingeblazen. Dus vandaar. Maar we hebben dat samen een beetje bedacht en uiteindelijk is het hier geland.
1: Ja. En als je nou percentages gaat uitdrukken, hoeveel procent is cultuur en hoeveel procent is culinair? Of kun je dat niet zo zeggen?
2: Nee, dat is een beetje lastig. Het gaat door elkaar heen. Dus het is 100-100, zou ik bijna zeggen. Maar dan...
1: Je zou eigenlijk kunnen zeggen, eetcultuur is ook cultuur.
2: Ja, zeker. Ja, nee, maar ik vind dat wat we hier doen raakt heel veel verschillende facetten. Bijna erfgoed, zeg maar, hè? Ja.

0: voorproefje.
1: Een voorproefje.
0: Die staan straks verderop in het jaar ook op de lijst.
1: Eigenlijk willen we dat, we willen proberen dat mensen die of hier vaker komen of dit jaar geprogrammeerd staan, dat daar iets van te zien is. Nou kunnen we niet 150 voorproefjes doen, maar een selectie daarvan.
0: Ja. Hey, en deze derde editie, staat die nog in het teken van iets bijzonders, iets speciaals? Of?
1: Nou, ja en nee. Het is voor ons natuurlijk, elke editie is speciaal met een eigen programmering. Maar we vieren ook dit jaar ons 60-jarig jubileum in april volgend jaar.
0: 36?
1: Dus 60.
0: 60.
1: 60. Dus dat is een echt wel, nou ja, de 60 is niet mis.
0: Een theater op leeftijd.
1: Een theater
0: met status.
1: Ja, een theater wat het doet, zeggen we dan. Hè?
0: Dus, want het is de oude tamboer, als ik me goed herinner, destijds nog door iemand van het Koninklijk Huis geopend. Hè?
1: Ja, Juliana.
0: Memorabel.
1: Ja, nee, dus en ook Alexander heeft, nu koning, heeft hier zeg maar een handeling gedaan voor de grote zaal. Dus ja, we hebben wel wat koninklijk bezoek gehad hier in de loop der jaren.
0: Ja.
1: Maar we hebben dus april 27 bestaan we 60 jaar als tamboer.
0: Okay.
1: En daar gaan we ook extra aandacht aan besteden. We hebben nu ook in de expo-ruimte, mensen lopen er langs en hopelijk zien ze het zometeen nog wel, oude foto's die we hebben kunnen vinden online, geprint van, nou ja, hoe was het vroeger, zeg maar.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: dat
0: ja,
1: is echt wel heel leuk.
0: Beetje nostalgie.
1: Ja, ja. Voor sommigen, er zaten ook foto's tussen van het raamwerk van de oude zaal dan, zeg maar, hè? De eerste zaal.
0: Ja.
1: Het raamwerk van de grote zaal. Ja, dat waren wel beelden die ik nog nooit ook gezien had. Dus dat is wel,
0: mooi.
1: Ja.
0: Voor een jongeling als jij bent. Hè?
1: Ja, nee, daarom. Voor mij, ik word er al wild van. Laat staan dat je oude hoge benen bent.
0: Ik zie hier een buitengewoon enthousiaste directeur van de tamboer achter de microfoon. Waarom vind jij dat dit evenement belangrijk is voor de cultuur in Hoogeveen? Waarom is de tamboer belangrijk voor Hoogeveen?
1: Ja, de tamboer doet op heel veel manieren gewoon heel veel goeds voor de inwoners van Hoogeveen. Het is, al is het alleen maar om even een avondje of een middagje weg te kunnen en de zorgen thuis te kunnen laten. Maar je hebt ook activiteiten hier die met een boodschap zijn. Dus je wil wat overbrengen. We doen heel veel aan educatie. We proberen mensen samen te brengen. We proberen dit jaar, maar eigenlijk aankomende jaren ook heel erg vanuit een toegankelijkheid te redeneren.
0: Ja, dat was een vervolgvraag. Jullie zijn ook erg inclusief, hè? Want ik zit hier tegenover de garderobe en ik zie daar toevallig op een scherm stoelverhogers ophalen en inleveren.
1: Ja.
0: Dat heeft ook met inclusiviteit te maken, denk ik.
1: Het is toegankelijkheid kun je heel breed zien. Het begint misschien een beetje met financieel, hè? Dus daar ligt voor sommigen ook een drempel.
0: Drempel niet te hoog.
1: Die proberen we of zo laag mogelijk om weg te halen.
0: Ja.
1: Maar het kan ook zijn dat fysieke toegankelijkheid of op een andere manier. En we proberen voor iedereen, proberen we eigenlijk zoveel mogelijk drempels weg te halen waar mogelijk.
0: Laatste vraag, want dan moet jij weer aan het werk. En wij gaan trouwens een muziekje draaien. Ik sluit niet uit dat er misschien nog een verdwaald raadslid of een wethouder meeluistert. Of misschien vanmiddag nog binnenwandelt.
1: Kijk.
0: Ben jij tevreden over de samenwerking met de gemeente Hoogeveen?
1: Ik ben zeer tevreden met de samenwerking. Ja. En ja, ik heb altijd natuurlijk wat punten waarvan ik zeg, god, daar moeten we het nog eens over hebben.
0: Bijvoorbeeld?
1: Maar ik merk, nou, een stukje onderhoud gebouwen, zeg maar. Hè. Dus een theater als dit is in omvang ook heel groot. Dus ja, dat betekent dat dat uiteindelijk ook onderhouden moet worden. Nou, daar zijn we er in goed gesprek mee, hoor. Dus,
0: Okay.
1: Maar ik merk wel dat vanuit gemeente, vanuit raad, college en inwoners daar altijd een warm gevoel is richting dat theater en dat podium.
0: Mooi.
1: Dus
0: nou,
1: ik ben
0: goed
1: tevreden.
0: Om te horen. Daar laten we het bij. We gaan een muziekje draaien. Dank voor je komst hier naar de tafel in de tamboer. En veel succes vanmiddag.
1: Dankjewel. Jullie ook succes.

0: Lenny Kravitz, 2008. En ik kom mezelf even niet op mijn headset, maar dat kan ergens anders aan liggen. Ik ben wel in de uitzending, begrijp ik. Ja, nou heb ik hem ook. En we zijn aan het wachten even. Dat was ook heel toepasselijk. I'll be waiting. We zijn aan het wachten zometeen op een interview met... Of een gesprek eigenlijk meer, het is geen interview. Met de programmeur van de tamboer. En ondertussen is Berend is op pad gegaan. Onze vliegende kiep noemt hij zichzelf. Ik weet niet of hij kan keepen, maar dat gaan we nu meemaken. Want als het goed is, staat hij ergens bij een workshop.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad sta ik bij een workshop. Ik hoor mezelf wat later waarschijnlijk. Ik gooi mijn koptelefoon af. Ik sta bij een workshop. Cocktail maken. En hier is ook de man die dat allemaal gaat regelen. De man die gaat... En dat gaat hij zomaar niet doen. Cocktails maken, ja. Wat kan ik bedenken?
2: Nou, vandaag hebben we dus een cocktailworkshop. Vandaag neem ik iedereen mee in de wereld van cocktails maken. Ik heb een heerlijke tropische cocktail bedacht. En die gaan we stap voor stap uitvoeren. En dan uiteindelijk een heerlijke cocktail serveren.
1: Is het echt een cursus vandaag? Of gewoon even kennis maken?
2: Het is eigenlijk kennis maken. Natuurlijk ga ik wel wat vertellen over de ditjes en de datjes. Maar het is gewoon even kennis maken. En uiteindelijk hoop ik dat mensen bij mij langs willen komen voor een officiële workshop. Dat we echt tot de details gaan.
1: Ga dat in de toekomst ook hier vaker gebeuren hier bij de tamboer? Dat je dus zeg maar mensen gaat uitnodigen of mensen die kunnen zich inschrijven voor die officiële...
2: Nou, uiteindelijk zou ik wel heel graag willen dat de tamboer zelf een cocktailworkshop vanuit Redis gaat geven. En dus ik hoop dat we in gesprek kunnen om te kijken wat kan gaan gebeuren.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Succes daarmee.
0: En dat was Berend bij de workshop cocktail maken. Hadden we kunnen weten dat dat de eerste was natuurlijk. En we gaan... snel verder, want Martijn is ook binnengekomen uit Utrecht. En die heeft contact op dit moment met Reinier de Boer. En die zit bij Ruinen tegen Pessen.
3: Ja, die zit bij Ruinen tegen Pessen, Reinier. Het was al straks 0-3. Hoe staat het er nu voor?
4: De stand staat nog steeds op het scorebord. We hebben 70 minuten op de klok, dus nog 20 minuten. En ja, de wedstrijd lijkt natuurlijk gespeeld met die 0-3 voorsprong voor Pessen. Dat de wedstrijd toch wel redelijk controleert. Ruinen is wel meer in balbezit dan in de eerste helft. Maar echte gevaarlijke kansen zijn er nodig geweest. Alleen Jurgen Hoorn die kwam heel goed voor. De doelman Kasper werd er al, maar zijn schot werd geblokt. En aan de andere kant had Fenne Hartges nog een dot van de kant. Maar het gaat een beetje als een nachtkaars uit deze wedstrijd. Dus ook Petter heeft natuurlijk de drie punten eigenlijk al in de zak. En dat betekent dat de ploeg dus in de koker komt voor de volgende bekerronde. Want Ruinen moet er nog vier maken willen hebben. Naar de volgende ronde gaan. Maar de ploeg mist te veel spelers. En Pessen gaat er nu misschien nog eentje maken. Nee, Fenne Hartges helemaal vrij voor Janne op welke schiet de bal over. 71 minuten gespeeld en Pessen leidt met 0-3.
0: We komen sowieso nog even terug straks bij Renier, die dus ons volgt wat Pessen doet. En wij wachten op het volgende gesprek en de volgende gast. En we gaan nog even een nummer draaien. En dat is toepasselijk, maar pas vanavond om 1:07. Norah Jones, Come Away With Me.

0: muziek op de kop. Tel hem wat zachter. Dat betekent dat er weer een interview komt. Interview, ik blijf het gesprek noemen. En Jan, jij gaat dat doen. En jij hebt bij je zitten de programmeur van de tamboer.
1: Ja, Anita van der Linden zit bij ons hier aan tafel. Ze kijkt een beetje nerveus. We gaan je niet over horen, Anita, hoor.
2: Nee.
1: Maar toen ik dat las, dat jij dus aan tafel zou komen als programmeur, toen dacht ik, bij programmeur heb ik iets van mensen die achter een computer zitten en allerlei ingewikkelde programma's gaan zitten te bedenken.
2: Ja, ik denk dat je daar mij niet moet voor vragen.
1: Nee, hè?
2: Nee. Ik ben geen computerprogrammeur.
1: Wat doe jij dan?
2: Ja, ik ben programmeur van theatervoorstellingen. Dus ik stel het programma samen, het theaterprogramma samen van de volwassen voorstellingen. Niet van de kindervoorstellingen, daar hebben we een jeugdprogrammeur voor.
1: Oké. Okay.
2: Maar voor de volwassen voorstellingen, daar stel ik het programma voor samen.
1: Ja, en jullie doen samen, dus niet helemaal zo misschien, maar met podium? Ben je programmeur voor het podium?
2: Nee, ik ben niet programmeur van het podium. Daar is weer iemand anders voor. Die is echt gespecialiseerd in pop.
1: Oh ja.
2: En in muziek van poppodia, zeg maar. Ja, ja. Want dat is echt weer een heel ander vak, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, dat lijkt me wel.
2: Heb je echt met andere dingen te maken. Ook technisch gezien, dus achter de schermen, financieel gezien. Zit totaal anders in elkaar dan theaterprogrammering.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus dat werkt echt anders.
1: Jij moet dus een voorstel doen, denk ik, aan de directeur voor de samenstelling van het programma voor het seizoen 26-27. Hoe doe je dat? Waar ga je op af? Of ga je gewoon op een zondagmiddag zitten en allerlei leuke dingen bedenken?
2: Nee, eigenlijk begint het al afgelopen week. Ben ik al naar een previewdag geweest. En dan krijg je een previewdag van voorstellingen en van theatergezelschappen die in dit geval 27-28 te zien zijn. Dus dat is al, gaat al over lange bogen. En dan nu aankomende maand heb ik ook 5-6 presentatiedagen van gezelschappen, van impresario's die dus allemaal theatervoorstellingen aanbieden. En dat aanbod neem ik mee naar huis en daar gaan we een keuze uit maken.
1: Ja. Want ik heb hier in mijn hand het theaterprogramma september 26, mei 27.
2: Ja.
1: Dat is voor jou al oud nieuws. Jij bent al met de volgende bezig.
2: Ja, okay. Ja, eigenlijk wel ja. Ja.
1: Maar is het dan echt vraag en aanbod? Of denk jij ook van nou, kijk het naar Hogeveen, wat er in Hogeveen speelt. Wat de Hogeveener en omstreken leuk, daar ga ik op af? Of?
2: Ja, zeker. We proberen zoveel mogelijk te kijken naar wat vindt Hogeveen leuk. Daar proberen we bijvoorbeeld ook middels enquêtes achter te komen. En dan ga je wel in die specifieke hoek zoeken.
1: Ja.
2: Maar het is ook zo dat we wel ook bepaalde onderwerpen willen meegeven aan het publiek. Wij zijn een podium waar alles te zien mag zijn, zeg maar.
1: Je wilde de Hogeveener ook een beetje opvoeden, mag ik dat zo zeggen?
2: Nou,
1: of is dat onbiedig?
2: Ja, dat vind ik niet zo aardig, maar ik wil ze
1: hij
2: niet
1: luistert
2: opvoeden.
1: Mee, hè, Pieter Bas? Hè? Je hoort
2: ja, ja,
1: hem,
2: weet
1: ja,
2: ik.
1: Ja, ja, ja.
2: Ik wil ze niet opvoeden, zeker niet, maar ik wil ze wel proberen zoveel mogelijk mee te geven.
1: Ja,
2: van
1: niet,
2: moderne dans, tot klassiek en alles wat ertussen zit, zeg maar.
1: Een beetje breed.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Dus je gaat wel af op wat mensen mailen of melden of enzovoort.
2: Ja.
1: Maar het is niet men vraagt en wij draaien.
2: Nee, en er zijn ook natuurlijk heel veel voorstellingen of heel veel gezelschappen waar dan een vraag voor is. Ik noem maar een Jochem Meijer. Ja, ik wil graag Jochem Meijer volgend jaar zien. Dat kan ik, die vraag kan ik niet beantwoorden, want die vraag voor zo'n artiest is zo groot. Die bepaalt zelf waar die staat.
1: Ja, ja.
2: Eigenlijk.
1: Dus dan moet je eigenlijk met de pet in de hand naar zo iemand toe van heb je nog even tijd voor Hogeveen?
2: Ja, zo heb ik bijvoorbeeld een enorme lobby gedaan om Stef Bos in het programma te krijgen.
1: Ja.
2: En dat is gelukt. Daar ben ik dus super blij mee.
1: En waarom is dat gelukt?
2: Sorry?
1: Waarom? Wat heb je gedaan om dat te laten lukken?
2: Ja, eigenlijk heel veel bellen en zeggen, goh, denk je nog aan mij? Althans, dan gaat dat natuurlijk via het impresariaat, via het management, zeg maar. Denk je nog aan mij? Denk je nog aan Hogeveen? Er zijn echt mensen die heel graag willen dat Stef Bos komt. Mag het een keer?
1: En helpt daar ook mee dat artiesten een bepaalde band hebben of hadden met Hogeveen? Of
2: ja, soms helpt dat ook. Ja, zeker. Ja, soms helpt dat zeker wel. Maar dat is niet in alle gevallen zo. Soms wil je ook gewoon graag wel iets laten zien, omdat je het zelf ook al een aantal keer hebt gezien. Of iets van dat gezelschap heb gezien. En daarvan vind ik dan echt, ik wil dit heel graag hier in Hogeveen laten zien.
1: Ja.
2: Zoals bijvoorbeeld, als ik een voorbeeld mag geven, Wabi Sabi Theater. Dat is een theatergezelschap uit Assen. En die hebben nu best wel een aardige theatertour. Maar dat hadden ze daarvoor niet.
1: Er is hier aan het theater gaan. Dat zullen de luisteraars op de achtergrond weten. En dat klopt.
2: En dat klopt, ja. Dat is de Ode aan de Fantasie van Garage TDI.
1: Okay.
2: Die geven theatrale rondleidingen vanmiddag.
1: Ja, daar lijkt het me dat. Theatrale rondleidingen.
2: Ja, precies.
1: Ik zie daar in de kapstok ook iets bewegen. We gaan nu lijfverslag doen. Een bewegende, op het oog leeglijkende wintermantel.
2: Er gebeurt van alles om ons
1: heen. Er gebeurt van alles hier. Het is een dynamisch gebeuren hier.
2: Ja, zeker.
1: Ik heb nog een andere. Krijg je ook wel klachten over de programmering?
2: Vast.
1: Je hebt te veel tribute bands of te veel circus. Of...
2: Ja, er zijn wel mensen die bijvoorbeeld inderdaad zeggen... ik wil bijvoorbeeld authentieke muziek in plaats van tribute bands. En daarvan is ook een beetje vraag en aanbod.
1: Kost geld, hè? Makken vol geld, denk ik.
2: Nee, daar heeft het niet zozeer mee te maken. Het is ook wat ons wordt aangeboden.
1: Ja, ja.
2: Dus wij proberen wel een mix van authentiek en tributes neer te zetten. Zeker omdat er heel veel vraag is naar die tributes. Dat komt mede natuurlijk door de televisie. Visieprogramma. Daar is echt wel, daardoor is de populariteit wel toegenomen. Maar we proberen zeker ook te kijken naar de Stef Bos of dit jaar ook een Nick Schilder. Of dat we echt wel ook de authentieke
1: en
2: dingen neerzetten.
1: En cabaretiers? Waarom vraag ik dat? Er is een discussie in Den Lande over het wel of niet optreden van Rogier Kaalman.
2: Oh ja.
1: Dus zeg maar een cabaretier die, laten we zeggen, een beetje aan de rechterkant van de grappen zit.
2: Ja.
1: En dat wordt niet overal gepruimd. Hoor je daar hier ook wel eens iets over?
2: Ja, dat soort namen circuleren zeker ook hier, absoluut. En dan is het altijd de afweging, dan gaan wij eerst kijken. Dan gaan we eerst zelf kijken.
1: Waar hebben
2: we
1: het over?
2: Ja, precies. Ja? Want we kunnen niet alles op de media af laten gaan. Nee. Dus we moeten ook eerst zelf kijken van wat vinden we dit iets om aan te bieden aan Hoogveen? Of zeggen we, nou, misschien is dit beter voor in een ander theater.
1: Ja.
2: Dus zo proberen we dat te doen.
1: Oké. Laatste vraag. Als het aan jou ligt, privé, wie zou jij heel graag hier in de tamboer hebben?
3: Ja.
1: Nog los van de vraag of het wel of niet te betalen is.
2: Zo.
1: Moet je even overdenken, hè?
2: Ja, daar moet ik wel even overdenken, ja.
1: Elk antwoord is goed of elk antwoord is fout.
2: Ja, persoonlijk ligt mijn hart wel bij toneel en dans. Dus dat vind ik wel echt heel, heel mooi. En ik vind het ook wel echt heel leuk om me daardoor te laten veranderen.
1: Toneel en dans los of
2: nee,
1: in combinatie?
2: Nee, allebei de genres los.
1: Oh, oké.
2: Ja. Ja. En je wil... wat ik leuk vind is om bijvoorbeeld wel die nu bijvoorbeeld populair zijn. Ik noem maar wat een Mo of iets dergelijks. Dat soort artiesten die eigenlijk in die hele grote theater staan, maar net niet bij ons. Dat vind ik jammer. Dus die probeer ik wel...
1: Dat zou wel mooi zijn.
2: Ja, dat zou ik leuk vinden.
1: Ik zou zeggen, hou ons op de hoogte. Ik wens je veel succes. Oh, Harry wil er weer wat van.
0: Ik krijg het verzoek om twee namen te noemen. En ook namens mezelf een beetje. Eén keer in de twee jaar kwam altijd Gerard van Maasakkers. Die is met een nieuwe show begonnen, samen met zijn oud-gitarist Harry Index. Is daar nog sprake van dat hij binnenkort of volgend seizoen...
2: Dat zou kunnen. Hij staat niet in het programma van 2027. Maar ik krijg nu in de komende weken het aanbod voor 2027. Dus de kans is zeer aanwezig dat hij weer aangeboden wordt.
0: Ja, want hij is toch ook in Hoogeveen best wel groot.
2: Ja.
0: En een naam die mij ingefluisterd werd... op TikTok en op Instagram super populair. Een Roel Severburg.
2: Die heeft bij Comedy Tunes afgelopen jaar op het jaar...
0: Daar zit hij ook bij,
2: hij
0: wordt heel populair gestaan. Met zijn korte one-line...
2: klopt. Hij heeft hier tijdens het cabaret weekend gestaan.
1: Oh, okay.
2: Afgelopen jaar of het jaar daarvoor, weet ik even niet zeker.
0: Dan ga ik ze dat meedelen, dan kunnen ze daar...
2: Maar ik onthoud het allemaal.
0: Ja, nee, want,
2: staat allemaal op.
0: Hij wordt steeds populairder hier, dus...
2: En dat vind ik ook leuk om iets te doen met de e-mails die binnenkomen... of de vragen die binnenkomen. Zo hadden we nu bij het Irish Festival verschillende berichten gekregen. Kan de afsluiter van afgelopen jaar niet nog komen?
0: Ja.
2: Nou, dan heb ik toch nog geprobeerd dat te boeken. En die hebben we kunnen bevestigen. Dus dat is superleuk dat we dan weer wat kunnen toevoegen. Dus die mailtjes die zijn alleen maar welkom.
0: Helemaal tof.
2: Doen we echt iets mee.
1: Ben je tevreden, Harry?
0: Ik wel.
1: Harry is tevreden. Nou, wat houden wij nog liever dan wat Harry te pechen?
0: Wij
1: zijn ook tevreden.
0: Anita,
1: dank voor het door jou aanschuiven aan onze tafel. Heel succes met de uitvoering van dit programma. Maar nog veel meer succes met het voorbereiden van het alweer volgend programma.
2: Ja,
1: dank
2: graag gedaan. Bedankt.
0: We gaan een muziekje draaien, begrijp ik.

0: Je hoorde ABBA en dat betekent dat we weer de tuin in gaan, denk ik. Waar Berend Heringa weer staat te wachten tot hij in de microfoon wat mag gaan zeggen. En dat is er nu.
1: Dat klopt inderdaad. Ik sta hier samen met de man die al jarenlang de techniek doet hier zo. En dan weet je wel spel over wie, hè? En dan... ik hoor mijzelf op vertraging. Dus ik doe even mijn koptelefoon af, dan gaat het allemaal wat makkelijker. Ja, techniek en hier zo bij de tamboer is natuurlijk een veel eisende vraag. Iedere keer maar weer klaar. Het juiste snoertje en de juiste kabelen aanwezig zijn. Maar ook de ontvangst van gasten, toneelspelers, muziekorkesten en dergelijke. Dat hoort allemaal tot jouw taken.
2: Nou, niet zozeer de ontvangst ervan, maar wel de achterliggende techniek die erbij komt op die dag dat ze binnenkomen. En dat komt wel direct bij ons terecht, zeg maar. En die helpen wij samen bouwen om een mooie voorstelling van te maken.
1: Nu hebben zij, was het in het verleden zo dat meestal de hele boel al klaar stond. Zeg maar al vanuit jullie, maar ook vanuit de muziek. Dat ze met een muziekband eigenlijk zijn eigen apparatuur meebracht. Gebeurt dat nog steeds of is het tegenwoordig allemaal digitaal?
2: Nou, het is de digitale wereld heeft natuurlijk zijn intrede al jaren geleden gedaan. Maar er is ook nog best genoeg analoge dingen zijn er, hoor. En maar dan bedoel je meer in... qua techniek natuurlijk is er nog heel veel handwerk, zeg maar, erbij. En qua decorbouw blijft gewoon. Het is niet allemaal met knopjes, alleen met knopjes spelen, zeg ik altijd. Het begint toch echt een vrachtwagen, daar komt nog genoeg binnen.
1: Nu is het zowel zo dat jij al behoorlijk lang hier bij de tamboer bent. Is het dan heel moeilijk om nog steeds op deze leeftijd, sorry dat ik weer vraag stel, maar is het moeilijk om nog die techniek onder de knie te krijgen?
2: Ja, dat zeg ik heel eerlijk, ja, dat is het eigenlijk wel. Maar dat ik overstaat, er is nu op het moment weer genoeg een jonge aanwas. Dus wij gaan op een andere manier...
1: Je leert er ook van.
2: Ja, wij leren er ook van, zeker. Maar op een bepaald moment dan gaan we dan een stapje terug naar het conventionele werk. En daar zijn we nog goed in.
1: Snoeren worden nog gebruikt. Wij bij de radio hebben inmiddels de snoeren voor de microfoons weggelaten. Maar in de zaal is het bijna nooit mogelijk, heb ik het idee.
2: Je moet je wel voorstellen waar je vroeger met een band, ik noem maar iets een band wat makkelijk te begrijpen is, dat er een band was, zeg maar, of een koor was, zeg maar, 40 man in speelde, zeg maar. Dus 40 man moesten versterkt worden. En dan vroegen door een kabel in van, zeg maar, van, 5 centimeter in het rond, zeg maar, werd die in een lengte van 30, 40 meter getrokken. En dan kan nu hetzelfde kabeltje, dus een Cat 7 kabeltje bijvoorbeeld bij ons, waar een heel net van werk, van 21 kilometer netwerk aangelegd is in onze zaal, zeg maar. Dan kan er door een kabeltje in van, ik denk, 4 millimeter in plaats van 5 centimeter. Dus dat gaat al veel sneller, die rol je makkelijker uit en er ligt een heel bestaand netwerk ligt er ook al. In die zin is dat, echt veranderd.
1: Nou, de volgende seizoen staat er alweer voor. Hoeveel seizoenen mag jij hier nog aanwezig zijn?
2: Vijf seizoenen, en dan ja.
1: Het is langzamerhand aftellen.
2: Ja, het is aftellen.
1: Maar doe je dat met plezier, aftellen?
2: Ik ben er niet mee bezig. En ik ga daar ook niet mee bezig. Ik heb ooit een collega gehad, die had een soort een tablet. En er stond, zeg maar, een klok telde elke dag af. Dat deed hij al 5, 6 jaar van tevoren. Maar dat ga ik zeker niet doen.
1: Je hebt altijd nog veel plezier in je werk.
2: Ja, absoluut, ja.
1: En dat zien we als gasten natuurlijk straks weer terug op het toneel en in de zalen.
2: Ja.
1: Bedankt en graag tot de volgende keer.
2: Graag gedaan.
0: Dat betekent dat wij het weer overnemen hier. En na het interview van Berend gaan we nu weer terug even naar Martijn van de Sport. En natuurlijk ook van dit programma, want dat zult u straks moeten horen. En die heeft weer contact met Ranier de Boer.
3: Ja, we gaan naar Ranier toe, want die zit bij die wedstrijd tussen Ruinden en Pessen. 1-3 was de stand. Ranier, hoe is het afgelopen?
4: dat is ook de eindstand geworden. Verse wind hier met 1-3 bij Ruinen. Dat is wel lang geleden, denk ik. Maar we hadden verwacht derde. Ondersteden met allerlei acties en zo voor die tijd. Maar niet voor de begeleiding willen. Ja, een beetje kalm betoning omdat Verse in de eerste 20 minuten verder weg de betere ploeg was. En ook op 0-2 kwam via het toeschot van Sven Evenhuis. En een van alweer open. In de tweede helft werd het al heel gauw 0-3. Nee, ik krijg het wel binnen. Ja, en dan bleef PSV wel echt een controleren zonder al de kansen te krijgen. Maar dan kreeg hij maar Ruinen vlak voor tijd nog een strafschop te nemen. Nou, dan dachten wij van nou, dat wordt dan misschien nog de spanning die terugkomt. Maar een ongelooflijk slecht genomen strafschop van Sigurd Storm, die kon Kasper Wetterau ook nog maar klem pakken.
5: Maar toch heeft Ruinen die hier kunnen redden. En alle laatste minuten, de voorzet van een stopbal, de Steven Hoogendijk. En werd er al kansloos. En zo gaat Pissen eigenlijk heel onverwacht, heel gemakkelijk naar de volgende ronde. Hij heeft 3 keer gewonnen en gaat dus met de maximale score verder. En Ruinen blijft dus steken in de voorronde. Dus een prima wedstrijd voor Pissen. Dat wel klaar lijkt voor de competitie van aanstaande zaterdag.
3: Bedankt, Darren hier. Hey,

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. In Kiev voerden de Oekraïnse president Zelensky en zijn team gesprekken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een vredesakkoord. Europese vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland waren ook aanwezig. Witkoff en Kushner reisden per trein vanuit Polen omdat Russische luchtaanvallen landing in Oekraïne onmogelijk maakten. De ontsnapte serval Django uit de Koestraat in Tilburg is gevonden in de tuin van een buurvrouw waar hij twee kippen had gedood. De eigenaar lokte het dier met de gedode kippen terug in zijn bench. Het gaas van de kooi was na 7 jaar gaan roesten, waardoor de serval kon ontsnappen. Gisteravond werd in een woning in Middenbeemster een dode vrouw aangetroffen. De ontdekking vond plaats tussen 8 uur en 9 uur. Een man uit Middenbeemster meldde zichzelf bij de politie en werd vervolgens aangehouden. De politie doet onderzoek en wil niet zeggen of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Een 26-jarige man met de Belgische nationaliteit is vrijdag in Amsterdam gearresteerd als nieuwe verdachte in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Eerder werden al 34 verdachten aangehouden, van wie er 2 zijn vrijgelaten. De groep wordt verdacht van moord of doodslag op beveiliger Barry Leenders. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is

0: A76 van Geleen naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de Duitse grens en hier is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
8: Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.

onze verslaggevers die lopen door de hele tamboer rond om maar gasten te krijgen of interviews te doen bij een workshop. Of misschien wel deel te nemen aan een workshop, als het niet te lang is. We hebben het 1 uur gehad, Jan. En nou, jongens, we hebben wat anders aan doen. Dus, we hebben 1 uur gehad. Dat betekent dat we zometeen nu eigenlijk in het officieel 2e uur zitten. De komende 3 uur gaan we gesprekken voeren met mensen die hier te gast zijn. Mensen die hier optreden het komende seizoen. We gaan ook even aandacht schenken aan het podium. En wat we hebben nog meer natuurlijk. We hebben allerlei mensen. We hebben nog een bierbrouwer, plaatselijke bierbrouwer, Jan de Vries. Die komt ook nog langs. Dus genoeg te beluisteren, genoeg te zien. Als je, als je hier nog niet bent, je kunt nog steeds naar binnen. Dus wat dat betreft, alles is nog mogelijk. En wil je een handtekening van Ricardo Diemel, dat kan ook. Die staat hier ook ergens rond. Dus wat dat betreft, heel graag tot na de volgende plaat.

0: En dan verwacht ik natuurlijk een aankondiging, maar nee. Die komt dus niet.
1: Nee, ik ging ervan uit.
0: De regietafel, maar bij mij is aangekomen, is, en ik hoorde het op de achtergrond, die wordt heel veel muziek gemaakt. Jacob van der Heijden, bekend in Hoogeveen, waarschijnlijk door menigeen. Ja, sinds niet al te lange tijd bij het podium ook actief.
2: Actief sinds een jaar. Sinds een jaar nu als vrijwilliger actief bij het podium, ja. Ja,
0: wat moet ik me daarbij voorstellen? Ben je dan kaartjesverkoper of moet je de orde houden?
2: Nou, we doen allerlei diensten. Dus inderdaad ook kaartjesverkopen, maar ook bardienst. Maar ook zeg maar later in de avond alles weer opruimen, weer netjes maken. Dus ja, dat doen we met elkaar. Hartstikke leuk om daar vrijwilliger te zijn. Dus echt een, ja, na mijn pensionering is dat gewoon een hele leuke invulling van mijn vrije tijd. Ja.
0: Heb je zoveel vrije tijd?
2: Nou ja, ik heb niet zoveel vrije tijd. Ik heb inmiddels ook twee kleinkinderen en een derde op komst. Dus de vrije tijd wordt steeds minder. Maar dit past nog wel. Dit is vaak in het weekend. Op vrijdagavond of op zaterdagavond. Dus goed te doen.
0: Nou is podium natuurlijk heel veel muziek. Ben je een liefhebber van muziek?
2: Ik hou heel veel van muziek. Als er passie gemaakt wordt, is het vaak al goed voor mij. Maar ik heb eigenlijk maar... Die stroming vind ik echt hartstikke leuk en dat is de blues. Dat vind ik, bluesmuziek is echt mijn passie.
0: Maar ja, we hebben ook een bluesfestival hier ook.
2: Dat klopt, daar ben ik ook altijd aanwezig. Dus iedereen is er uitgenodigd om daar ook te komen. Dus,
0: Heb je daar ook betrokkenheid bij de samenstelling van het programma?
2: Ik probeer af en toe als een balletje te gooien, maar of ze er wat mee doen, dat weet ik niet.
0: Als er nou luisteraars zijn die graag, die dit verhaal van jou horen, een heel enthousiast verhaal van ik ben vrijwilliger bij het podium. En die denken van, god, dat lijkt mij ook wel wat. Hebben jullie nog plek of hebben je wachtlijst?
2: Er is geen wachtlijst. We hebben op dit moment best een groot aantal vrijwilligers. Maar als je via de site van www.hetpodium.nl kun je ook aanmelden als vrijwilliger. Er wordt een gesprek met je gevoerd van, nou, wat wil je? Je hebt ook een creatief crew. Dat zijn de mensen die foto's maken en al filmpjes. En je hebt mensen die speciaal, zeg maar, de hospitality doen. Dus, zeg maar, de binnenkomst en dat soort dingen regelen. En je hebt mensen die graag achter de bar staan, zoals ik. Ik ben liefst achter de bar. En dan,
0: beetje veilig achter de bar staan.
2: Veilig achter de bar, maar wel met een heel vriendelijk gezicht om iedereen te bedienen. En een leuke avond van te maken met elkaar.
0: Stel dat er een avond is dat er metal warehouse is... Dat je zegt van, dat is niet meer mijn genre.
2: Nee, daar kom ik ook. Metal is trash metal. Ik heb mijn overbuurjongen, die zit toevallig in een van de beste bands ter wereld. In Distillator. En God Dethroned komt eind oktober, geloof ik. En dat is ook echt trash metal. En daar zit Jeroen Pomper in. Ook een gewaardeerd raadslid en collega van mij in de raad. Dus dat vind ik hartstikke leuk om dan ook aan het werk te zijn. Ja.
0: Goed zo, nou, ik wens je er veel succes mee, want je hebt een mooie promotie gemaakt, ook voor het podium en voor de vrijwilligers die er zijn. Bedankt.
2: Absoluut, ik zou zeggen van kijk vooral ook nog even naar het programma. Dat is echt voor elk wat wils bij en ik wil speciaal even aandacht vragen voor de zondagmiddagen. Het is een hartstikke leuk jazzmatinee. Het is een geweldig, kwalitatief, hoogstaand muziekprogramma op zondag, één keer per maand. Hartstikke leuk.
0: Nog even één vraag. Ben ik hier ook echt heel intensief samen met de tamboer? Of heb je toch wel een aparte richting?
2: Nou, we hebben eigenlijk wel een aparte richting. Toevallig is vandaag gevraagd, omdat het aantal vrijwilligers hier ook heel veel nodig is om even een uitwisseling te doen. Ik had geen tijd, want ik ben vandaag vrij. Ik heb vrijdag gewerkt.
0: Je bent incognito.
2: Nou ja, niet helemaal, maar je hebt hem gevonden.
0: Ja, wat dat betreft lukt het al. Ja, ja. We gaan weer terug naar onze tijdelijke studio, naar onze Harry voor de volgende aankondiging.
3: Dankjewel Berend, en ook voor het gesprek natuurlijk. En ik geef meteen door aan Jan Mastwijk die naast me zit, want die heeft weer een gast.
4: Ja, ik heb dat even opgeschreven, want ik hoorde haar voornaam voor het eerst. Aan tafel zit nu Nelske. Dus Elske met een N ervoor.
5: Klopt, ja.
4: En dat is een echte Friese naam.
5: Ja.
4: Kijk, weer wat geleerd. En jij bent regisseur van Amelia Circus.
5: Klopt, ja.
4: Maar ik zie geen circus tent.
5: Wat, geen circus tent, nee. Want wij doen eigenlijk een familieshow waar circus elementen in zitten. Maar het is eigenlijk veel meer dan dat.
4: En is dat toevallig bij elkaar geraapt? Of zit er een diepere gedachte achter? Zit er een verhaal in?
5: Ja, het verhaal gaat eigenlijk over een meisje wat op zolder komt. En bij haar oma. En daar vindt ze allemaal hele bijzondere, mysterieuze dingen. Dus dan van kisten tot koffers en dingen. Wat ze dan opent en dat komt tot leven. Door middel van onder andere acrobatiek, dans, luchtacrobatiek. We hebben freerunning, vuur zit erin, cheerleading. Dus heel veel beweging met een thema.
4: Maar het is een verhaal. Een verhaal duurt, jullie show duurt, mag ik show zeggen, zeg ik dat goed?
5: Ja.
4: Jullie verhaal duurt 2 uur.
5: Ja.
4: En in die 2 uur wordt het verhaal verteld van wat dat meisje in haar hoofd allemaal meemaakt als ze die dingen uit die koffer haalt.
5: Ja.
4: En dat wordt vormgegeven. Ik zie dan kinderen op een trampoline springen bijvoorbeeld. Zit dat ja. erin, zoiets?
5: Nee, niet op een trampoline.
4: Dat is maar, een beetje saai natuurlijk.
5: Ja, hè? Heel veel muziek. Wordt ook live gezongen en geacteerd. Dus het is een familieshow voor zowel jong en oud. Een spektakel om naar te kijken.
4: Het is echt voor jong en oud, want het verhaal begint dus met een meisje, met een jong meisje.
5: Ja.
4: Met een kind, bij wijze van spreken.
5: Ja.
4: Nog 9 of 10 jaar.
5: Iets ouder misschien. Iets ouder,
4: 12 jaar, vooruit.
5: Nee, maar er zijn ook kinderen die meedoen in onze show. Oh ja, we hebben een cast van bijna 50 mensen die meedoen. Goeiedag. In de leeftijd van 8 jaar tot 40.
4: En die komen in die 2 uur allemaal voorbij?
5: Ja, meerdere keren.
4: Dus jullie rijden met een grote touringcar richting
5: met een groot gezelschap, ja.
4: En maar komen jullie uit Friesland? Jij bent uit de Friese.
5: Ja, wij zijn voornamelijk de meeste artiesten uit Friesland en Groningen.
4: Ja. Jullie staan op 19 december hier. Dat is over maand of 1, 2, 3 hier in de Tamboer.
5: Klopt.
4: In de grote zaal, iets kleinere zaal?
5: In de grote zaal.
4: In de grote zaal. Ja, je hebt veel ruimte nodig natuurlijk.
5: Ja, ja, ja. Al die en hoogte vooral.
4: En hoogte, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, mooi. Straks hebben jullie om 4:15 een soort voorproefje, hè?
5: Ja, dan geven we een sneak peek van de show. Ja, dat is hier buiten inderdaad. Dus dat is voor ons ook even weer aanpassen. Dus het is natuurlijk niet in zo'n volledige setting zoals we dat normaal in het theater doen. Maar we laten wel zien wat er onder andere gebeurt in onze show.
4: We gaan ook een paar gevaarlijke trucs zien. Ja, met vangnet? Of hoeft dat niet?
5: Nou, wij hebben valmatten. Uitgerold vandaag. Ja. Ja.
4: Hey, en nog iets. Een Fries gezelschap. Jullie reizen het hele land door.
5: Ja.
4: Hoe zit je met bijvoorbeeld de leeftijden van de kinderen? Want ik begrijp dat er jonge artiesten in zitten.
5: Ja, klopt. Daar zitten wel bepaalde regels aan verbonden,
4: ja,
5: inderdaad.
4: Ja, precies.
5: Kinderen mogen maximaal 4 keer per week spelen. En gelukkig hebben wij in dit seizoen de shows zo verdeeld dat ze niet 4 keer per week, dat we geen 4 shows per week draaien. Dus zij kunnen gewoon altijd mee. Maar we hebben ook wel eerder gehad, dan moesten we inderdaad wel 5 keer in een week optreden. Ja, en dan werk je met een dubbele kast.
4: Ja, want je zit natuurlijk ook met leerplichten naar school gaan.
5: Ja, en kinderarbeidsrechten.
4: Kinderarbeid, ja precies. Ja. Ja. Goed, leuk. 4:15 hier buiten. Dus ja. Mensen die thuis zitten, die zeggen, nou, ik wil wel echt weten wat er dan op 19 december gaat gebeuren.
5: Het is een spektakel.
4: We gaan
5: spektakel.
4: Even naar de Tamboer. Spektakel, hè?
5: Ja.
4: Nou, dank voor je komst hier naar de tafel.
5: Graag
4: veel succes met je gezelschap.
5: Dankjewel.
4: Dankjewel, Nelske.

En je hoorde het gesprek van Jan met Nelske. En dan hebben we die naam ook gehoord. En ja, we gaan denk ik wachten op onze volgende gasten. Of op Berend, wanneer die zich weer meldt. En dan gaan wij even verder, want dat hoort er ook bij. Een stukje muziek.

Dat was het lied Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde. En dan is het er nu tijd geworden voor ons volgende verzoeklied. En dat is een lied met een muzikale bemoediging. En die is vanavond bestemd voor mevrouw Marsman Gerrits. Want mevrouw Marsman Gerrits, mevrouw Wigmans uit Ommen, wil u troosten en bemoedigen na het overlijden van uw schoonzus. En speciaal voor u het lied Eens als de bazuinen klinken.

En dan is er ook nog een hartelijke en muzikale groet voor Wim Oegies. En we kennen Wim natuurlijk allemaal als presentator van onder andere het programma Glorieklanken. En vanavond, Wim, word je in het zonnetje gezet door Ria van der Vinnen uit Hogeveen. Want zij heeft aan jou gedacht en ze koos voor jou lied 256 uit de bundel van Johannes de Heer, Tel uw zegeningen.

Dat was het lied Tel uw zegeningen en het was vanavond speciaal voor Wim Oegies. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. En dit aanbiddingslied wordt vanavond gezongen door Sifra en Javed Bex. En we kunnen de tekst ook zo zingen: vul mijn huis met uw glorie of vul ons land met uw glorie.

Annenzang vanuit de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee onder leiding van dirigent Bert Notenboom. Organist is Marco den Toom. Want jaarlijks komen er enkele duizenden mannen naar Katwijk voor de mannenzangavonden en ze gaan dan samen psalmen zingen, gezangen en geestelijke liederen zingen. En vanavond in Glorieklanken is er een lied aangevraagd, gezongen door deze mannen. En het is het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. En het lied is aangevraagd door Klaasje Achtersmit. Want mevrouw Achtersmit, u wilt een hartelijke en muzikale groet overbrengen aan Annie Grit uit De Wijk. En dit ter gelegenheid van uw verjaardag van vorige week vrijdag 4 september. En het lied is ook aangevraagd door mevrouw Matsman. Want u wilt een hartelijke en muzikale groet overbrengen aan mevrouw Ali Plasman. Dus mevrouw Achtersmit en mevrouw Ali Plasman, voor u beiden gezang 170 uit het Gereformeerd Kerkboek met het lied Vaste Rots van Mijn Behoud.

Prachtige mannenstemmen op deze zondagavond. En zij zongen gezang 170 uit het gereformeerd kerkboek. Vaste rots van mijn behoud. En van het gereformeerd kerkboek gaan we nu naar de psalmen. En wel naar psalm 42. En ik zie op mijn lijstje staan. Het hijgend hert der jacht ontkomen. En dan weet u natuurlijk, luisteraars, allemaal dat het gaat over psalm 42. In de oude berijming. En met de woorden van deze psalm wil de heer Johan Wolf een hartelijke groet overbrengen aan Henny Evert Dekker. Voor u speciaal psalm 42. Het hijgend hert der jacht ontkomen.

En dan zijn we bijna aan het eerste uur van het programma Glorieklanken gekomen. En hebben nog één lied dit uur voor u klaarstaan. En in Glorieklanken is er regelmatig muziek van Lef. En vanavond gaan we luisteren naar het lied Kijk Omhoog. En het is een mooi en hoopvol lied. En het lied schrijft eerlijk de verschillende seizoenen van het leven. De hoge pieken, maar ook de diepe dalen. Het is een bemoediging voor de momenten waarop we bang zijn en de moed dreigen te verliezen. Er is hoop, groter dan je denkt.

0: is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Dankjewel.
2: Wauw.
3: Wat een prachtig lied.
2: Echt
3: supermooi.
2: Wij horen hem voor het eerst. Ja.

U kunt straks gaan luisteren naar een samenvatting van het nieuws van 7 uur. En daarna is er nog een uur lang Glorieklanken. En ook in dit uur gaan we weer horen dat er veel aan andere mensen wordt gedacht. En zijn namelijk heel veel verzoekliederen. En ook geven we ruimte aan Sela, want zij gaan voor ons zingen het lied Mag ik jou tot zegen zijn? En natuurlijk is er nog veel meer mooie muziek. En u kunt natuurlijk ook blijven bellen of appen. Rinaldo is er gewoon tot 8 uur. Hij is bereikbaar op nummer 0528-373444. En u kunt u nog even genieten van Noortje van Middelkoop op haar panfluit brengt zij Psalm 116.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ajax moet verdediger Aaron Bouwman zeker een maand missen. Hij liep tegen PSV borstbeen en longkneuzing op na een harde botsing met Ruben van Bommel. Bouwman verbleef een nacht in het ziekenhuis. Van Bommel kreeg geel, maar veel critici hadden rood terecht gevonden. De VAR die greep niet in bij het incident. Koning Willem-Alexander bezocht met prinses Beatrix en zijn broer prins Constantijn Hitzakker de geboorteplaats van zijn vader prins Klaus. Het bezoek markeerde zijn 100ste geboortedag. Het gezelschap bezocht onder meer het borstbeeld en de prins Klaus promenade. Klaus overleed in 2002 en was 36 jaar getrouwd met Beatrix. In Amsterdam zijn zondag 200 tot 300 mensen samengekomen op de Dam om de slachtoffers van de ramp in Nepal te herdenken. De vloedgolf van 26 augustus kostte bijna 1400 mensen het leven. Stichting Nepal Fonds haalde inmiddels €20.000 op voor hulp aan slachtoffers. En tot zover het nieuws. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

Goedenavond, de luisteraars. Van harte welkom bij deel 2 van het programma Glorieklanken. En we hebben de tweede uur geopend met gezang 130. God is getrouw, zijn plannen falen niet. En ook in het nieuwe kerkelijke seizoen en bij de start van een nieuw kerkelijk jaar, waarin we weer allemaal plannen maken, mogen we houvast en vertrouwen vinden in dit lied. God is getrouw, zijn plannen falen niet. We gaan snel verder met een luisterlied. En dat is ook in aansluiting op het thema de opening van het nieuw kerkelijk seizoen. Koos ik voor het lied Mag ik jou tot zegen zijn? Naast je lopen op de reis, samen achter Jezus aan, gaan waar Hij ons wijst.

was een lied van Sela, Mag ik jou tot zegen zijn? En het volgende lied sluit ook mooi aan bij de opening van een nieuw kerkelijk seizoen. En het is gezang 78. Laat mij nu blijven groeien bloeien. Hij is de wijnstok, wij zijn de ranken. We mogen in hem blijven.

Dat was het prachtige lied Symfonie. En het is een gezongen gebed dat God ons leven met alles wat mooi en moeilijk is als een symfonie wil aanvaarden. En dan is het nu tijd geworden voor de eerste aanvraag en in dit tweede uur van Glorieklanken. En die komt van de heer Johan Wolf. En we weten, meneer Wolf, dat u een trouwe luisteraar bent. En vanavond heeft u ook een aantal mensen gaat u verblijden met een lied. En zo ook aan Lammy Kroesen-Jonkman. Want u wilt haar een muzikale groet overbrengen met de woorden van het lied Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan.

Nou, we hopen dat u genoten heeft, mevrouw Lammy Kroesen-Jonkman. Want het was speciaal voor u het lied Samen in de Naam van Jezus. En voor onze volgende aanvraag gaan we naar de Westerkim in Hoogeveen. Want hier wonen mevrouw Schonewille-Scholing en de familie Padhuis. Het volgende lied is voor u beiden aangevraagd door Jannie Padhuis. En ze geeft aan dat u, mevrouw Schonewille-Scholing, jarig bent geweest. Er staat niet bij wanneer, maar wel dat u een hartelijke en muzikale felicitatie van haar ontvangt. En voor u, meneer Padhuis, is er ook een hartelijke en muzikale groet op deze zondagavond. Voor u beiden het lied Zoals ik ben, kom ik nabij.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. De Wereldhavendagen in Rotterdam trokken dit weekend ruim 380.000 bezoekers. Het driedaagse evenement kent een grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. Vooral de spectaculaire zaterdagavondshow met schepenparade, optredens en vuurwerk trok veel publiek. Volgend jaar dan wordt de 50ste editie gevierd. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclaven probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind.
2: Let's do it.
0: Hey,